0: tegen vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie.

0: Bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstylefestival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting.

0: Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Binninghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 8 graden.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De namen van de kandidaat-wethouders voor het nieuwe college van Zeewolde zijn bekendgemaakt. Leefbaar Zeewolde draagt Helmoet Hermans voor als wethouder, terwijl de VVD kiest voor Hans de Groot. De ChristenUnie heeft Erik van der Belt voorgedragen. De drie kandidaat-wethouders hebben inmiddels de integriteitsscreening succesvol doorlopen. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd hen officieel te benoemen tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 30 juni. Samen met burgemeester Bram Harmsma vormen zij het nieuwe college voor de bestuursperiode 2026 tot 2030. De Veluwe en de rest van Gelderland maken zich op voor een uitzonderlijk hete periode. Het KNMI heeft voor vandaag vanaf 12 uur code oranje afgegeven vanwege extreme hitte. De waarschuwing volgt op verwachtingen dat de temperatuur meerdere dagen achtereen ruim boven de 34 graden uitkomt, met later in de week mogelijk pieken richting 40 graden. Dit heeft ook gevolgen voor de mobiliteit in onze provincie. De NS rijden vanwege de hoge temperaturen met een aangepaste dienstregeling op het traject Arnhem-Utrecht-Schiphol. Automobilisten die met pech langs de weg komen te staan worden zo snel mogelijk naar een tankstation, parkeerplaats of andere locatie met voorzieningen gebracht om langdurig verblijf op het hete asfalt te voorkomen. En tot slot, de Veluwe is volgens een nieuw onderzoeksrapport van onafhankelijk onderzoeksbureau EcoJust het belangrijkste gebied voor mogelijke wolvenstroperijen in ons land. Sinds de terugkeer van de wolf in 2018 zouden volgens de onderzoekers minstens 41 wolven illegaal zijn gedood, waarbij een groot deel van de gevallen zich op de Veluwe zou hebben afgespeeld. Omroep Gelderland meldt op basis van het rapport Terug in het Vizier wolvenstroperijen in Nederland dat daarnaast 38 van de 259 geregistreerde wolven spoorloos zijn verdwenen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Driebergen staat 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A325 Nijmegen-Arnhem voor Elde 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hey, wat is wakker? Hey, sta eens op. Hey, sta eens op.

Onder andere het Erik Ras klusteam heeft weer van alles binnengeramd. Maar ze noemen zichzelf liever de BKR. Dat zou wel verbouw... wat staat BKR eigenlijk voor? Behalve dan van bureaukredietregistratie.

Ja, dus kijk maar even wat je bijdrage kan zijn vandaag. Mag alle kanten op gaan wat mij betreft. Mag ook gaan over je werk, je woning, je hobby, noem het maar op. Alles wat je wilt delen, waar je anderen bij nodig hebt, et cetera. Je kan WhatsApp bellen, mailen en langskomen, dus zoek maar uit. Hey, sta eens op, want de wereld wordt vaker. En als je zegt, het is me te warm, nou dan zoek het maar uit.

Het wonderschone Lazarus van Porcupine Tree was het derde snoesnummer. Ja, en ook wij ontkomen er niet aan gezien de temperaturen. Ja, ik moet bijna even lachen, maar we doen gewoon gezellig mee met al die knulligheid. Is de ochtendgymnastiek afgeschaft? Ja, het is onverantwoord om iedereen daaraan open te stellen. Dus we gaan naar een verzoekje van Erik Ras.

Zo, en dan, ja, als we dan toch met de verzoekjes bezig zijn, laten we meteen even van Walter een verzoekje erin gooien. Dan hebben we die ook maar gehad. En dus Kate Winslet, voordat ze zonk met... Oh nee, zij is niet gezonken met de Titanic. Was Jack, was dat? Jack!

Kate Winslet in het vakkenmoduurtje met What If. Ja, wat als het niet zo warm was, dan was het heel anders geweest. Want ja, het is, tenminste, ze hebben het dan over plaknacht. Nou, ik heb niet geplakt of zo vandaag, maar het is ook niet echt een pretje. Het is net even iets te warm, maar als het maar waait, dan is het goed. Dus je kan een ventilatorretje aanzetten in de hoek van de kamer die een beetje rondblaast langs het plafond en dan komt het vanzelf naar beneden. Of ramen openzetten tegenover elkaar. Maar ja, als je dan kijkt dat het buiten 26 graden is, midden in de nacht. Hè? 26 graden, s'nachts. Ja, dan heb je ook geen dekens meer over. Dat, nee. Maar goed, het is nog een paar dagen en dan we komen er wel doorheen. Bedoel, zo erg is het nou ook weer niet. Het is alleen, ja, niet prettig. Maar dat we niks meer kunnen in Nederland en dat niks meer mag en dat alles gevaarlijk wordt. Wat een flauwekul. Maar als je koelte zoekt, je kan ook de grond in. Hè? Bijvoorbeeld de mijnen in, daar is het heerlijk koel. Hoewel hier in de kelder het altijd best wel warm is weer. Maar ja, goed, het, is, de airco staat er wel lekker aan, dus is lekker. Maar je kan de mijnen in. En dan, nou, dat doen we dan even samen met de police. Even de koelte van de mijnen opzoeken.

Ja, en dat was hem. En dan kan er nog even een... nee, laten we eerst het weerbericht maar even doen. Dat is misschien wel net zo handig, ja. Want dan weten we ook meteen waar we aan toe zijn qua weer. Eens even kijken. Overdag droog en volop zon. Vannacht helder. 34 graden wordt het op de Veluwe. In Limbabwe wordt het 36 en in Groningen 27. Eens even kijken. Dan de wind is overdag matig en noordoostelijk 3 tot 4 Beaufort. In het uiterste noorden mogelijk kracht 5. Vannacht oostelijk zwak tot matig 2 tot 4 Beaufort. En dan de komende 5 dagen. Morgen 30 graden. 38 graden. Oh ja. Het nulletje of een achtje, dat scheelt nogal. 38 graden, s'nachts de helft, 19. Zaterdag 35 graden, s'nachts 20. Zondag 28 graden, s'nachts 19. Maandag 24, s'nachts 16. Dinsdag 23, s'nachts 14. En dan de kans op neerslag in procenten. Vrijdag 15, zaterdag 30. Zondag 75, maandag 20. En dinsdag 20. Kans op zon in procenten. Vrijdag 80, zaterdag 80, zondag 50, maandag 80 en dinsdag 60. Ja, dus het... voor de mensen die ervan houden, je hebt nog 2 dagen feest. En voor de mensen die zeggen, het mag wel wat minder. Volgende week wordt het weer normaal. Nou, dat. En dan gaan we naar een verkoeling. Ja, en als dit niet verkoelend is, dan weet ik het niet. Het komt weer van het bouwteam, het bouw- en klusteam RAS. En hier is...

Ja, Peter Pan en Tinkerbell enzovoort enzovoort. Ja, in een wereld waar alles naar je hand gezet kan worden. Neverland, waar je het kan maken zoals je het wil. Ja, dat kan heel verkoelend zijn. Als je daar behoefte aan hebt, dan kan je dat even roggelen. Nou, dan zijn wij weer toe aan het klusteam lijstje. En ik heb zo'n vermoeden dat dit nummer verzoekje is van Victor...

Ja. Zo, dat was hem. Ja, ik ga maar even het lijstje er even bij pakken, want er worden een hoop namen en nummers genoemd. En rugnummers enzovoort. Dus ik ga even kijken voor wie nou eindelijk wat was. En dan hebben we het natuurlijk over het bouwklusteam RAS voor vandaag. Eens even kijken. Jingle Bells. Jingle Bells, maakt niet uit van de artiest. De Vintage Tune van De Wereld Wordt Wakker wilden ze nog even horen. Dan, er staat niet bij wie nou wat heeft gedaan. Maar de verzoekjes komen van Gijs, Victor, Gert en Erik zelf. En wie wat heeft gedaan weet ik niet. Maar de Wes and the Girls hebben we al gehad. We hebben de Jingle Bells al gehad, lekker verkoelend. En de Wintertune die gaan we straks wel even draaien. En dit was Jean-Louis Guerra. Met Hoppel de Pup, Guerra, La Café, weet ik veel wat enzovoort. En dan gaan we nu naar de warme soep met de balletjes van de koningin. Ja, ze hebben wat uitgezocht, dat bouwteam.

in. Het feest was op zijn hoogtepunt, toen klonk er plots een gil. De balletjes bleken op te zijn, dus iedereen werd stil. Maar de koningin stond rustig op en deed haar schortje voor. En vroeg, mag ik

0: Zijn de balletjes van Oranje.
1: Heren, heren, niet waar de majesteit bij is. Oké, naar buiten allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor, tot volgend jaar, hè.

Van het bouwcrustteam Ras was het Rock Me Amadeus. En dan denk ik, oh, dan zie ik die Amadeus voor me met zo'n dikke pruik op met dit weer. Oei, oei, oei, oei, warm man. Echt wel. Goed, we gaan even naar het file nieuws. Op de A30, ja, daar staat het tussen, zeg maar, Ede-Noord en de aansluiting op de A1 dicht in noordelijke richting. Dan de A28, daar zijn geen files. Ja, op de A30 ook niet, want het is dicht, dus ook geen files. A28 hebben we geen meldingen van, dus dat zal ook meevallen. En dan rest alleen nog de A1. En tussen Barneveld en Hoevelaken staat 3 kilometer. Nou joh, dat is jaren geweest dat er 11 kilometer per dag staat. De laatste weken is het allemaal helemaal noppers naar daar niks. Nou, mooi.

0: zon.
1: Pommelien, dat klinkt toch als pompoenmoentje en zo. Lekker fris fruitsapje. Maar ja, het is Pommelien thuis. En dit is dan wel lekker, wel een beetje popcorn erbij. En dan sluiten we het eerste uur ook maar meteen af met een zakje popcorn.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na 2 aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
5: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met 1 grote reddingsactie daar bezig.
4: De 2e beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
6: Hier is Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
4: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files in het midden van het land die niet al te veel vertraging veroorzaken, valt er 1 op, dat is de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal West en Driebergen staat zo'n 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een gestrande vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Appeltine aan het eind. Ja, voor het eerst dat hij in het tweede uur gedraaid wordt. Maar er is ook voor het eerst dit jaar dat verzoeknummer aangevraagd wordt. De Winter Tune. En dat heeft natuurlijk alles te maken met... tenminste, dat dacht ik. De winter, gedacht aan de winter, verkoelend idee of zo. Maar Erik Ras zegt ja. Even kijken, waar is hij gebleven? Daar zegt hij ja, die kant gaan we namelijk weer op. De langste dag is dat weer geweest. Dus de dagen worden weer korter, we gaan richting de winter. En dan komt die wintertune vanzelf weer bij. Ja, helemaal waar, hè? 21 juni was de langste dag. En sterker nog, woensdag gaan we de tweede helft van het jaar 2026 alweer in. Of de laatste helft, zo kan je het ook noemen. Ja, de laatste helft alweer van het jaar. Jongen, jongen, dat schiet op. Als Japo die schrikt ervan. En die zegt goedemorgen. En die denkt, oh ja, dat is de tweede keer deze week, de wintertune. Ja, de wintertune komt ook voorbij als ik het eerste uur niet aanwezig ben. Jep, en over een half jaar is het kerst. Ja, ook dat is waar. Hè? Maar we hebben vanmorgen de Jingle Bells ook al gehad. Ook uit het klusteam van Erik Ras. Dus ja, lekker verkoelend. En

daarmee ja, het eind van de eerste helft of het eind van de tweede helft. Wat maakt dat nog uit, hè? Dus dat. Goed, dan hebben we een nieuw spel vandaag. Dat is eenmalig, denk ik. Want Sean Zoetekou die zegt, ik heb hier een drietal verzoekjes die een linkje met elkaar hebben. Maar welk linkje? Dus dat is de vraag. Welke link hebben de volgende liedjes met elkaar? Nou, dan gaan we eens even draaien. Komt-ie hoor. Oh, oh, oh, oh. Laat me je

0: En het derde nummer wat erbij hoort is Eder Stol met Doorbloeit Mijn Eerdappelland. En wat hebben die drie dan met elkaar te maken? Dat is de vraag van John Zoetekouw. Dus wie weet het?
1: Eerst was er veen en alles onbegonnen. Het land was jompig en geen mens gedij kon er wonen. Toen kwam de tijd

Ja, en de vraag is dus, wat hebben deze drie nummers met elkaar te maken? Willy Wattaal met Opvrolijken, ABBA met Money, Money, Money en Eerde Staal met Dat Bluut Mien Eerdappeland. Ondertussen zal ik even wat breinkrakers wakker wordt platen draaien. Ga je er even lekker over nadenken.

Zo, nou, dat was hem even. Dubbelplaatje Black as Ice van Porcupine Tree. En dat brengt ons op 7 minuten voor half. 7 minuten voor half. 9 alweer, ja, precies. Dan heb ik de headlines in de aanbieding. Want ja, wat heeft de NOS te bieden vandaag aan headlines? Nou, ik noem ze op met het bijbehorende paginanummer. En als je denkt, nou, ik wil het hele bericht wel horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. We beginnen altijd met 104, want er zit een abonnement op. Nou, en voor de rest gaan we het zien. KNMI verwacht record warme nacht, 109. Zware bevingen treffen Venezuela, 130. Oververhitte automobilisten in VK, 129. Musk na 12 dagen weer biljonair af, 128. Ollongren chef diplomatieke diensten, 121. Gevangenen overdag weg met de enkelband, 105. 33 Fransen vast in kinderpornozaak, 127. Aanvallen in Libanon ondanks het overleg, 125. En ministers in Syrië om terugkeerders, 104. Daar beginnen we mee, maar we gaan natuurlijk eerst even naar... Wat had ik klaargezet? Ik had wat klaargezet, maar waar aan dat? Oh ja, nou ja, dan die maar even.

dat zal hij ook echt wel doen hoor, die zombie. Bastards drag you down. Ja, laat je niet omlaag trekken, zonnetje. Blijf gewoon schijnen. Dat is de boodschap die je meekrijgt. Eens even kijken. Dan gaan wij naar pagina 104. Een hoge kabinetsdelegatie heeft een bezoek gebracht aan Syrië. Vicepremier Van der Brink, asiel en migratie, en minister Berendsen, buitenlandse zaken, spraken onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land na de val van het Assad-regime eind 2024. Ja, die twee schijnen dan een hoge delegatie te zijn. Maar Van der Brink heb ik altijd het idee dat hij niet uit de woorden komt. Dat hij ja, een beetje... Hij komt er altijd uit, maar het klinkt net zo alsof... En die Berendsen, ja, weet ik niet. Daar heb ik heel veel moeite mee om die man serieus... Het is eigenlijk nog een jochie, hè? Die Berendsen, ja. Maar goed. Nederland helpt al met de wederopbouw van Syrië en wil de samenwerking verdiepen, zodat het makkelijker wordt om Syriërs die naar Nederland zijn gevlucht terug te sturen als het land weer stabiel is. De hoop is dat ze vrijwillig terugkeren naar Syrië, maar er is ook gesproken over het mogelijk maken van een gedwongen terugkeer voor Syriërs die geen verblijfstatus krijgen. Nou, we zijn benieuwd wat er weer gaat gebeuren. Maar Nederland kennende is toch geen probleem, dat zie je blijven. Dat is altijd zo. We gaan lekker verfrissend aan zee kamperen. Nou ja, kamperen, logeren.

Zo, nou, dat was zoals was kunnen die bloemen daarvoor. En dat de band heet van haar Praag. Ja, en dan kijk ik even naar of er nog headlines zijn die men voorgelezen wil hebben. Nou, zo te zien niet. Dus dat, er is ook nog niemand die de prijs, de quizvraag van John opgelost heeft. Dus dat ook nog niet. Ik ga zelf even kijken of er nog een headline zijn waarvan ik denk, ja, nee, ik heb ook eigenlijk niks er, niks aan toe te voegen. Nou, dan gaan we lekker verder met muziek, toch? Jojo.

Zo, dat was hem. We zitten alweer tegen het nieuws van 9 uur aan teken. Dat is over een minuut of 6, iets meer dan 6 minuten. En dan heb ik nog een gaatje van 2 minuten. Nou, dat moeten we dan maar even vullen. Ik ga eens even kijken, heb ik nog wat om te vullen? Ja, natuurlijk heb ik dat. Eens even kijken. Bijvoorbeeld de... Welzijn Ermelo biedt ondersteuning en ontmoeting in de wijk. Wat is er allemaal te doen? Met de scootmobiel erop uit. De komende tijd zal er veel best worden gedaan. Daarom vanaf heden, elke woensdag met mooi weer om 2 uur... kun je met de anderen gezellig erop uit met de scootmobiel verzamelen bij het gemeentehuis. Of Ermelo's Ada zoekt medezangers. Ja, dat is niet voor prestatie of niet om een koor te vormen, maar gewoon omdat zingen leuk is. Samen plezier hebben, flinke teugen lucht nemen en ontdekken welke muziek er ontstaat. Is niet belangrijk hoe je zingt, de teksten staan tijdens de zang op een groot scherm. We hopen op geluid uit alle monden en of luisterplezier. Doe mee op donderdag 9 juli van 9:45 tot 11:30. 11:15 tot 11:30 in de Baanveger aan de IJsbaanweg. De finale van de straatvoetbal is verplaatst. Na donderdag 25 juni, oh, dat is al geweest, is vandaag. Bij de Zanderij om 3:30. Nou, de weersvoorspellingen gaven de doorslag. Kom dan gezellig. Nou, ik denk dat het weer afgelast gaat worden. En, maar op Ermelo voor elkaar kan je alles vinden wat het te doen is. Ermelo voor elkaar. Nou, eens even kijken. Dan kunnen we door met

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de 2 aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Het dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
6: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd, alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met 1 grote reddingsactie daar bezig.
5: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
7: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
5: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd zo'n 80 kilometer file in het midden van het land. De meeste vertraging op de volgende 2 wegen. De A12 Arnhem richting Utrecht. Voor Maasbergen staat een vrachtwagen met pech. Vertraging is een klein kwartier. En een kwartier oponthoud nog ook op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen. En er staat daar 13 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Forever Young, ja, dat zou mooi zijn als je dat kon zijn, Forever Young. Zou jij voor altijd jong willen zijn, Bert?
1: Dan wel, ja.
0: Dan wel, wanneer wel dan?
1: Ja, gewoon zoals hij nu oud wordt, zo kalman aftakelt.
0: Ja, dan niet. Oh dat ja, alles, dan wel.
1: Alles minder wordt, behalve het vergeten, dat wordt steeds beter. Dat,
0: Ja, maar dat is op zich ook wel mooi, dat je dan ook al die ellende weer vergeet, hè?
1: Ja, ook wel weer. Ja.
0: Maar forever jong. Maar ja, aan de andere kant, dan denk ik ook, alles en iedereen om je heen wordt ouder. En dan zit je daar een beetje jong te zijn. Je kent geen kip meer, je hebt geen band met niemand.
1: Je blijft ertussen zitten.

0: Dus het vult wel aan en dan blijf je daartussen zitten. Ja, het is niet zo op een gegeven moment.
1: Ja, maar je gaat toch niet op een gegeven moment als iedereen 80 is en jij nog steeds 30, ga je dan niet meer die oudjes stappen en zo. Dan blijf je niet meer tussen zitten.
0: Dat lichamelijk nog hangt, want dat geeft het dan een beetje. Forever young, dat je erg blijft voelen zoals dat je 22 was.
1: Maar dan trek je toch met 22-jarigen op in plaats van 80 is. Nee, maar dat doe je dan toch?
0: Voel je het, ja.
1: Ja. Maar ja, dat...
0: En die zuip je onder de tafel dan.
1: Ja. En de ervaring, je leert van alles. Ja. Dus, we gaan het meemaken. Welkom iedereen in het derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. We hadden een quizvraag van Sean Zoetekouw. Ik ga even kijken of ik... De oplossing Willy Wartaal met opvrolijke ABBA met Money Money Money en Eer de Staal, daar bloeit mijn eerdappeland. Ja, ik wist hem ook niet. Ik heb aan Sean gevraagd. Ik ben heel benieuwd wat de oplossing is. En de oplossing is taal. Wartaal van Willy Wartaal. Dan betaal van Money Money Money. En streektaal van Eer de Staal. Maar daar kan je ook nog zeggen EDS taal. Dus taal was de oplossing geweest en niemand heeft het helaas geraden. Alleen
0: leuke quiz.
1: Bart die zei, is het raadsel dat de boer te weinig geld voor zijn aardappelen krijgt? Ja, dat is inderdaad ook weer een meer een economische benadering van het raadsel.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: En Sean Zoetekouw die heeft dus een plaatje aangevraagd. Bella Ciao van Guns for Hire.

0: Zo, dat zie je ook alweer afgelopen. Prins hoor je met Dinner with Dolores. Ja. En dan gaan we de regio in, want er is weer van alles natuurlijk in de regio te doen. Maar het meeste wordt ook weer afgelast. Dus bijvoorbeeld 7 dagen water challenge. Jongeren houden het hoofd koel tijdens de 7 dagen water challenge. Van 8 tot en met 15 juni. Gingen mijn ouders al geweest, zelfs al. Maar liefst 1420 jongeren in Harderwijk de uitdaging aan een week lang alleen water of thee zonder suiker drinken. En wat hebben ze dat goed gedaan? Ja, het is heel gezond om veel water te drinken op een dag. Maar ook weer niet meer dan 2 liter. En daar hebben ze dus goed gedaan. Maar ja, dan kijken we eigenlijk terug op iets. Dat water is op, kunnen we nergens meer voor gebruiken. Niet om te douchen en zo. Want ja, aan de andere kant komen we steeds watertekort. Hebben jullie al watertekorten in Ermelo, Bert?
1: Ik heb er niks over gehoord. Nee.
0: Nou, dan valt dat ook weer reuze mee dus.
1: Dat, ja. Vandaag ja. Staat we dus iets hoger zitten, maar...
0: Ja. Nou, dan gaan we naar... eens even kijken. Ja, zie je de airco. Daar gaat mijn neus van lopen.
1: Dat hou je niet vol, hè?
0: Dat moet bijhouden dan.

Give her my thumb out.

Ja, dat was hem. Nee. Ja, dat doen ze nou altijd, die muzikanten, als ze hier binnen zijn. Dan is het lekkere airco, lekker cool. En dan denken ze, ach, toch zal ik nog een liedje doen. Nee, gaan we niet doen. We gaan eerst even een nieuwsberichtje uit de regio pakken. En dat komt van Pro Putten. Ja, dat is even wennen. Vroeger heette dat GroenLinks PvdA Putten. Maar nu is het een stuk makkelijker, Pro Putten. Pro Putten houdt op dinsdag 30 juni een algemene ledenvergadering. De bijeenkomst vindt plaats van 7:30 tot 9:30. En biedt leden en overige belangstellingen de gelegenheid om kennis te maken met fractieleden, bijgepraat te worden over de actuele politieke ontwikkelingen en meer te horen over vluchtelingenwerk in Putten. Tijdens de vergadering staat onder meer een kennismaking met raadslid Sandy Ruitenberg. Doekst op het programma. Ja, ik heb het voordeel gehad dat ik ze allemaal hier al gehad heb. Dus niks nieuws onder de zon wat mij betreft. Ook de overige fractieleden zullen zich voorstellen en in gesprek gaan met de aanwezigen. Daarnaast geeft Pro Putten een terugblik over de afgelopen periode. De partij legt toe welke resultaten zijn bereikt, welke doelen zij voor ogen heeft en welke onderwerpen de komende tijd prioriteit krijgen. Verder verzorgt een vrijwilliger een inleiding over het vluchtelingenwerk in Putten. Pro Putten nodigt belangstellingen van harte uit om de vergadering bij te wonen en mee te praten over de toekomst van de partij en de gemeente. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor deze avond door een mail te sturen naar els.reinking@gmail.com. Want wat er dan niet bij staat, is waar die bijeenkomst gehouden wordt. Maar dat krijg je dan waarschijnlijk wel te horen via de mail. Laten we het daar maar op houden. Nou, die mededeling hebben we dan maar even gedaan.

Ja, en we zitten bijna op het tijdstip 9:45. En dat betekent dat we al over de 11 alweer zijn van het programma. Het schiet aardig op. En ik zet even een plaatje klaar weer. Maar we gaan weer even de regio in. Ja, zoals bekend is er in de nieuwe, dezelfde coalitie als, zeg maar, in Putten als de vorige 4 jaar. Alleen is de wethouder van gemeentebelangen Sander van Nieuwhuizen vervangen door Erik van der Pol. En met Erik van der Pol staat een interview in de krant. En dat is in puttensezaken.nl. En daar zou je even kunnen kijken. Daar vertelt hij hoe hij tot het besluit is gekomen. Wat hij belangrijk vindt voor Putten. Een beetje over zijn achtergrond, et cetera. Dus wil je een blik krijgen op de nieuwe wethouder, een beetje beter leren kennen, dan even naar puttensezaken.nl. En dan het stuk opzoeken over Van der Pol. Samen bouwen om Putten nog mooier te maken. Dan eens even kijken. Blijven we even in Putten. Bijzonder afscheid in Putten. De Diemense Fair haalt ruim 1800 euro op. En dat is voor de kinderhospice in Barneveld. De opbrengst krijgt een extra bijzonder tintje, omdat basisschool Diermen na de zomervakantie definitief haar deuren sluit. Dus dat is dan een laatste actie geweest. Nou ja, dat heeft dan in ieder geval op die manier hebben de laatste acties ook nog een beetje een bepaalde waarde. Goed bezig geweest en goed voor de opbrengst. Nou, dan gaan wij naar eens even kijken. Ja, het volgende nummer alweer.

0: u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
5: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
4: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
6: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
4: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in het midden van het land. Om te beginnen de A12 Utrecht-Arnhem. Voor knooppunt Waterberg nog 5 minuten oponthoud. En dezelfde A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal en Driebergen. 7 kilometer file rijden met nog eens 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, en dan loopt hij over in Us and Them. Dat is zo'n mooi nummer ook weer. Maar dat heb je met die conceptalbums. Ja, wij gaan in afwachting van het telefoontje met de VVV. Putten, ach, daar komt hij aan. Us and Them. Mooi hoor. Ach, ja, wat kunnen we nu niet draaien, helaas.

Ja, en dat waren ze, de Pointer Sisters met Slow Hand. En ik zit even te denken, ik kan wel even een kort nummertje, lekker kalmerend nummertje doen. Dat je denkt van, oh, ik ga nog even liggen. Lekker relax, ventilator naast het bed.

0: Dit nummer is niet in gebruik.
1: Oh ja.
0: Controleer het nummer en probeer het opnieuw.
1: Nou, doe het gewoon opnieuw. En wacht gewoon een tel langer. Hoppa.
2: Goedemorgen, VVV Putten met Harriet.
1: Harriet, goedemorgen, mannetje van de radio.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou. Het is lekker weer, hè?
2: Ja, het is het onderwerp van de dag, denk ik, hè?
1: Ja, het is, vind je het ook te gek worden zo langzamerhand?
2: Ja, ja, nou ja, te gek. Ja, ik zit hier wat dat betreft nog heerlijk. Ik ben liever op mijn werk dan thuis op het moment. Dus,
1: ja, ik ook. Ik heb hier de airco aan.
2: Ja, nou, wij nog niet eens. We laten altijd eerst even de deur open en totdat het echt te broeierig wordt. En dan zetten we hem lekker even aan.
1: Oké. Okay.
2: Maar ja, nee, ik heb te doen met alle mensen die wel in hun huis zonder airco of iets moeten zitten. Dus, maar ja, goed. Mochten ze op pad gaan en toch nog een boodschap willen doen, kom even afkoelen bij de VVV. Dat mag altijd natuurlijk. Okay. Maar ik heb ook een iets gematigd programma dan. Vanwege de hitte. Ik heb een aantal afgelaste evenementen. Die zal ik ook even noemen. Want had je zin om naar het concours Hippiek te gaan aankomende dagen? Niet doen. Het gaat niet door. Beleef passie in de Wijngaard. Net bij Wijngaard Telgt over de gemeentegrens. Gaat ook niet door dit weekend. Wat hadden we nog meer? De sportmarathon gaat ook niet door dit weekend. Dus Maria Hoeve heeft aangepaste openingstijden. Dus mocht je wel wat van plan zijn om, om te gaan doen, let even op. Want sommige activiteiten zijn echt, echt eerder dicht of helemaal gaan ze niet door. En ja, denk ook een beetje aan jezelf en aan de mensen. Dus een kleine boodschap erbij. Wat nog wel kan, waarvan wij weten dat, dat er geen bijzonderheden voor zijn, is morgen de film in het filmhuis. Die draait, moet ik even kijken, dat is om 19:30 s'avonds. Second Victims draait in het filmhuis en kaartjes zijn te reserveren via de website van het filmhuis. Dan hebben we ook de molen die draait, denk ik. Weet het niet zeker, zal niet veel wind staan. Maar in ieder geval, vaak is de molenaar aanwezig op zaterdag. Dus dan kun je altijd even de molen bezoeken en de molen in. De historische dorpswandeling hebben we wel gewoon woensdag. Dan zijn de temperaturen weer iets aangenamer. Dus voor volgende week woensdagmiddag kan je met gids Lia mee de wandeling doen. We hebben vanaf 1 juli een leuke nieuwe fietsroute in het schap. Of in het schap. Het is een arrangement in samenwerking met de Aker. Waarbij je lekker eten en drinken krijgt. Je begint de route met een heerlijk gebakje en een kopje koffie of thee. Dan heeft de Aker een hele mooie route uitgestippeld die je kan fietsen. Waarbij je dus komt langs de Pluktuin, de Vaneburg. Maar ook die kunstobjecten in het bos, Medusa en de Monniken. Als je dan terugkomt bij de Aker, staat er een heerlijke lunchplank voor je klaar. Die arrangementen zijn te koop bij de VVV en bij de Aker zelf. En vanaf 1 juli kun je dat gaan doen. En dat is alleen de zomermaanden. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? Vanaf 1 juli mosselweken bij Key West aan het strand. Dus dat is weer lekker tijd voor de mossels. Ik ben er al doorheen, zie ik.
1: Ja, ja, ik denk dat de meeste mensen dat ook niet erg vinden.
2: Nee.
1: Je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Surfing USA, een beetje het Beach Boys gevoel. Of Wind en Zeilen van Splitsing. Of Follow the Sun van Xavier Rudd.
2: Nou, dan ga ik voor Follow the Sun.
1: Toch maar de hitte weer opzoeken.
2: Ja, we doen toch maar even de hitte nog.
1: Ja, oké.
2: Okay. Ja, nou. En dan hopelijk volgende week weer iets minder warm.
1: Ja, hey, fijn weekend in ieder geval.
2: Ja, hetzelfde.
1: Hey.
2: Doei, doei.

De Pretenders, Back on the Chain Gang. En ze kwamen vaker van bij vandaag. Maar dat mag de pret niet drukken. Eens even kijken. Dan gaan we naar de column, collegecolumn uit Putten. Wethouder Cornelis heeft het over witte rook. En dan heeft hij het natuurlijk over de totstandkoming van de nieuwe coalitie. Die eigenlijk ook een beetje de oude coalitie is. Maar wil je de column lezen, dan even naar de puttenaar.nl. Puttenaar.nl. Dan Verdwenen Wereld van Jonkers komt tot leven in een lezing. En Evert de Graaf, historicus en Bert Paasman duiken maandag 29 juni aanstaande maandag in de geschiedenis van de Veluwse landgoederen in de Rehobotkerk in Ermelo. Vertellen zij over het leven in wat vroeger bekend stond als het land van de Jonker. Het gaat over landgoederen en adel, maar er is ook aandacht voor pachters en arbeiders. En dat is dus in de aanstaande maandag dus in de Rehobotkerk aan de Dirk Staalweg 43. Zaal gaat open om 7 uur, de lezing begint om 8:30. De toegang is gratis. Aanmelden kan bij Museum Het Pakhuis aan de Molenaarstraat 24 via info@pakhuis.nl, pakhuisermelo.nl of telefonisch via 0341 760 777. 760 777. Nou, dan gaan wij naar een verzoekje van het bouwteam van Erik Ras. Eigenlijk is het PKR noemen ze het zelf. En ik noemde het Ras Klusteam. Maar goed, kan schelen, joh. Even...

Ja, dat waren ze. Prefab Sprout met Cars and Girls. Ook een dubbel plaatje inmiddels. Motie van PE en SGP in Ermelo om stappen te zetten rondom het vergroten van het gevoel van veiligheid. En dan denk ik steeds bij veiligheid van dat je s'nachts nog over straat durft. Maar het is met name gericht op het snoeien van bossages. Dat je niet struikelt over takken en wortels en weet ik van allemaal wat. Dus daar wordt hard aan gewerkt. En dan tegenwoordig kun je dus de gedichten van Marijn Brandsen, de stadsdichter in Harderwijk, lezen. En deze keer staat in de Harderwijker Courant een gedicht over een filmhuis dat 50 jaar bestaat. Het filmhuis dat 50 jaar bestaat. Dus daar kan je ook dan even kijken in die krant. Harderwijker Courant. En dan wethouder Enklaar zegt gesprek met de Coastal Roeivereniging toe om aanpak van de Romney Loods. En daar komt dus een gesprek, maar volgens mij zitten ze ook in de overgang van wethouders. Maar dat zal al wel blijven staan. Ik weet niet hoe dat gaat. Maar dat gaat dus gebeuren in Harderwijk. Goed. Het is een poosje geleden zaten ze hier in de studio. De mannen van Poging 34. Ik rijd geen 100.

0: ja, ja.
1: Zo, op poging 34 horen we. Erik Laas was een fan van, dat konden we ook horen. En ja, wie ook fan zijn, of ja, fan, maar een beetje dankbaar voor Erik Ras, zijn Gijs en Gert. Gijs en Gert van het klusteam van Erik Ras. Wil je een plaatje draaien voor Erik Ras, omdat hij ons allemaal aan de gang houdt. En dan de titel die het precies het tegenovergestelde beweert. Ga weer aan het werk. Dus, komt ie hoor. Nou, waarom begint hij niet dan? Nou ja.

0: en dan gebeuren er allemaal dingen. Er wordt wat ingesproken. Bijvoorbeeld Gert en Gijs, die spreken dan het volgende in. Even, pakken we er even bij. Eens even kijken, dit is dat. Oh, er wordt even gelachen. En dan Erik Rast eroverheen.
1: Wacht even, ik kom eraan.
0: Zo, dus oh ja, de werksfeer is weer goed, goed verhit geraakt, zeg maar. Dat is altijd goed. Dan gaan wij naar de regio. Het LED-scherm, het LED-scherm bij de kerk langs de N798 krijgt uitstel. De provincie blijft bij de harde lijn. Herstelt vervormde kerk, de uitstelt hervormde kerk in Putten krijgt meer tijd na de discussie over het LED-scherm langs de N798. De provincie Gelderland heeft eind mei 6 weken uitstel gegeven aan het kerkgenootschap. De politieke vragen aan ChristenUnie Gelderland zijn inmiddels beantwoord, maar veranderen voorlopig niets aan het standpunt van de provincie. Dus nog geen einde. Dat dat allemaal zo lang moet duren. We hebben het over een scherm. Omhakken dat ding of laat staan dat ding. Heel simpel. Zo makkelijk kan het zijn. Jongen. Ja, als dat ook al een eeuwigheid moet duren, dan komt dat nooit goed. Maar goed. We zitten er mooi weer mee opgezadeld. Met dat scherm. Oh. Ik ben nu dingen aan het wegklikken die helemaal niet weg hadden gemoeten. Nou, eens even kijken. Wat hebben we dan nog meer? Tindercontract eindigt in een maandenlange stalking. Putterse vrouw werd meer dan 3200 keer gebeld. En de 28-jarige man uit Woudenberg is veroordeeld voor het stalken van een vrouw uit Putten. En haar vriendin uit Harderwijk. 3200 keer maakte nepaccounts, verspreidde haar privégegevens en bleef maar doorgaan. Nou, die is in ieder geval veroordeeld. En wat krijgt hij dan voor straf? Want taakstrafje zijn, sms-berichtjes sturen. De man bestelde op pakketjes op haar naam en blablabla. Maar wat is er nou privégegevens online gezet? Maar wat heeft hij nou gekregen? Het is een heel verhaal. Nou ja, weet je. Lees het maar even, want het is maar een labtekst. Puttencity.nl, daar kan je het geheel vinden. Puttencity.nl. En toen zei ik straks, dat Us and Them van Pink Floyd is toch wel een heel mooie intro. Daar gebeuren dingen die muzikaal niet helemaal voor de hand liggen, maar daardoor heel mooi zijn. Tenminste, vind ik. En het is ook wel lekker rustig nummer bij deze hitte. Dus we gaan hem draaien namelijk.

0: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. Vijf mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Twee mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden. En ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het laatste uur weer van de Wereld Wordt Wakker. En ik heb nog een paar nieuwtjes en nog een paar verzoekjes. Gaat weer helemaal goed komen. Dat voel ik aan mijn water. Laten we even doen een beetje wind en zeilen. Lekker water en wind.

Winterzuilen, oftewel wind en water. Ja, want dat is het eigenlijk. Lekker koel met dit weer. En dan gaan we weer even de regio in voor wat nieuws. Hij was al een paar keer op tv geweest gisteren. En Putterse Karim, Karim Nasso, die heeft de publieksprijs gewonnen bij de Landelijke Taalheldenprijs. We hebben het hier al een paar weken over gehad. Hij kwam ook regelmatig bij Trace om haar met de tuin te helpen en dat soort dingen. En nou ja, hij had meegedaan aan de Taalhelden. Om zo, ja, het hele verhaal van wat hij, zeg maar, met de inburgering aan taal en wat hij allemaal gedaan had om zeg maar nog beter in de maatschappij te passen. En daar is hij gisteren de publiekswinnaar geworden. En nogmaals vanaf hier gefeliciteerd. En dan de muilkorfgebod voor de hond blijft staan, maar de dwangsom verdwijnt. Een hond in Putten moet voorlopig aangeleind blijven en een muilkorf dragen. De eigenaar maakt een bezwaar tegen het besluit van de gemeente, maar krijgt daarin geen gelijk. Wel haalt Putten de eerder opgelegde dwangsom van tafel. Ja, hou de honden aan de lijn. Daar heb je ook hele mooie telefonische bundels voor. Dat je binnen een bundel ook met de hond kan bellen. Dus de hond aan de lijn houden in het bos. En dan blijft hij gewoon, ja, hè, dus dat. Goed, dan hebben we nog één bericht als we het dan toch over hondjes hebben. Er is een jong katje van de weg gehaald bij de Engweg. De eigenaar is nog niet gevonden. En als je denkt, hoe ziet dat katje eruit dan? Even naar Putten City, daar staat een foto. En hij is te vinden nu bij door de dierenambulance opgehaald. Dus ik neem aan dat hij wel bij de Ark te vinden is. Goed, gaan we naar een verzoekje van John Zoetekouw. Voor alle mannen in de bouw. Ja, hij zegt, ik hoor de hele ochtend allemaal mannen in de bouw. Nou, draai maar even een plaatje voor iedereen in de bouw. Ja.

Ja, dat was een Paul Simon met Later in the Evening. En Jerik Ras bedankt namens zijn hele team, John Zutico, voor de opgedragen plaat net. Goed, hebben we dat gehad. Gaan we naar de laatste berichten. En de tiende wielerronde van Horst en Tellecht. Ja, daar hebben we het al een paar dagen over gehad. Er zit een koppeltijdrit in plaats van een ploegentijdrit bij. En dat wil dus zeggen dus, dat je geen koppels kan rijden in plaats van ploegen. Het is volgende week 1 juli en het is nog niet afgezegd. Dus wie weet gaat dat allemaal gewoon door. Wat wel afgezegd is, is het Van Wijnen voetbaltoernooi. En dat was, eens even kijken, stond gepland op zaterdag 27 juni op het complex van DWS 33 aan de Sportlaan. Maar dat gaat dus niet door en dezelfde woorden als overal, niet verantwoord, bla bla bla. En juf Ina is met pensioen na ruim 35 jaar liefdevolle inzet. En dan zit ze in zo'n, in zo'n stand is dat volgens mij. Maar afgelopen woensdag gisteren was het dubbelfeest bij de peuteropvang Bambino. Niet alleen vierde juf Ina Smeding haar 67e verjaardag. Ook werd zij in het zonnetje gezet vanwege haar welverdiende pensioen na ruim 35 jaar werkzaam te zijn geweest in de peuteropvang. Dit bericht komt van de commissie die het afscheid organiseerde. Nou, als je het hele verhaal wil lezen en de foto's wil zien van juf Ina, even naar ermelo.nieuws.nl. ermelo.nieuws.nl. Goed. Ja, dan eens even kijken. Dan, dan zijn er al een hoop wedstrijden gespeeld. Gaan we daar nog even over hebben. Maar laten we eerst nog even naar Phil Lynott gaan. Samen met Mark Knopfler, die hoor je op gitaar.

En Mike Knopfler op gitaar. En die kennen we natuurlijk allemaal weer van de Dire Straits. Ja. Eens even kijken. Dan hebben we volgens mij geen nieuws meer. Ik kijk even naar de headlines of daar in Venezuela is de reddingsactie begonnen. Na die aardbevingen. En voor de rest is er niet echt wat bijgekomen. Nee joh, het is veel te warm om nieuws te ontwikkelen en zo. Dus we hebben nog een verzoekje. En die komt van het partijtje van Erik Ras. Ja. Komt u maar aan. Komt u aan hoor. Ja.

0: Zo, je hoorde Koos en Erik elkaar toe roepen en zo. Ja, ze waren er wel blij mee zo door. En dan kijk ik even wat er nog binnenkomt. Ja, dan bericht van Koos nog.
1: Hoi!
0: Ja, en dat was de reactie van Koos weer op Erik. Nou, je hoort dat ze ook allemaal naar de lunch toe lopen. Eens even kijken. Ja, dan... Ja, dan zijn de eerste, de zondag beginnen de tweede rondes, de knock-out fase in het voetbal. Zuid-Afrika moet tegen Canada, Brazilië moet waarschijnlijk tegen Japan. Duitsland, dat is nog even afwachten, dat kunnen een heleboel zijn. Dan moeten wij waarschijnlijk tegen Marokko. en Mexico, die is ook afwachten nog. Verenigde Staten die zitten te wachten. Die krijgen vandaag of morgen te horen tegen wie ze moeten. Voor Zwitserland geldt dat. En voor Argentinië, die zijn allemaal al door. Nou, daar komen er vandaag nog een hoop bij. Ik zal daar even kijken welke wedstrijden we vandaag dan nog hebben. Maar dat doen we dadelijk even. Laten we eens even gaan naar...

blues in the night. Van Phil Carmen, Zwitser. Ja, en dan hebben we vanavond om 10 uur zijn er 2 wedstrijden. Ecuador tegen Duitsland en Curaçao tegen Ivoorkust. Ja, Curaçao kan zich nog plaatsen. En dan om 1 uur vannacht hebben we Tunesië tegen Nederland en Japan tegen Zweden. En dan wordt duidelijk tegen wie wij moeten. We kunnen zelfs nog derde worden in de pool, theoretisch. Maar als we eerste worden, dan spelen we tegen Marokko, worden we tweede. Dan wordt het Brazilië. En worden we derde, ja, dan kan het alle kanten nog op. Dus ja. Nou, dat is dan vanavond nog. En dan hebben we om 4 uur 's nachts Paraguay, Australië en Turkije, Verenigde Staten. En dan zijn er vrijdag en zaterdag nog wedstrijden in verband met de laatste clubs die zich nog moeten plaatsen voor de volgende ronde, die dan zondag begint. En als je het warm hebt, er wordt vaak gezegd, je voeten zijn je soort thermostaten. Als je koude voeten hebt, dan koel je af. En heb je warme voeten, dan warm je op. Dus vaak is het voldoende om je voeten uit bed te steken. En Patti Smith lost dat op met Dancing Barefoot. Oh.

Don't Like Jamaica. Oh, heerlijke Jamaicaanse rumbonen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, lekker, lekker, lekker. Zou Erik Ress dan zeggen. Lekker, lekker, lekker. Oh. Ja, rumbonen. Dan, John zegt dank voor alles. Fijne voortzetting van de dag. Ja, jij ook, John. Ik weet niet of je veel op je agenda hebt staan, maar doe het kalm aan, hè. Hou je hoofd koel en dan komt het allemaal vanzelf goed. Tenminste, daar gaan we meestal wel vanuit. En ja, zo warm mag je. Waar hebben we het over? Iedereen is oud en wijs genoeg om dat te doen wat bij hem past. Wat goed voor je is, wat verstandig is enzovoort. Noem het allemaal maar op. Ja, want je moet toch niet alles gaan uitleggen, toch? Ik ben geen kinderen. Zijn we nooit geweest? Ja, zijn we altijd wel geweest. Maar broer, zou dat raar zijn dat we in 1 keer in 20 zoveel... in 1 keer alles weer opnieuw moeten leren en nergens meer tegen zouden kunnen. Jongen, jongen. Wat wel kan, is natuurlijk dat je het warm krijgt van een hoop dingen. Ja, dat is waar. En dat je warm misschien niet fijn vindt, is ook mogelijk. Maar dat er niks meer kan en dat je levensgevaar loopt en dat soort dingen. Nou. En bijvoorbeeld dit nummer, dat gaat nog altijd keer als muzikanten zijn. Niet in die zin van hardrockachtig of zo, maar qua tempo is het nog wel snel. En ook wel inspannend. En nou ja, daar kan je nog wel eens temperaturen van oplopen. Nou, laten we eens even gaan luisteren.

Ja, en als je dan bijvoorbeeld de baspartij bekijkt binnen het nummer, nou, dat is hard werken hoor. Zo, jongen, jongen. Die moest even flink aanpezen. Nou, dat heeft hij gedaan en hij heeft het toch overleefd, zie. Niks gebeurd. Niets onverantwoord of wat dan ook. En dat betekent dat ik nu 2 minuten vol moet praten. Dat is pas onverantwoord. Ja, maar ja, goed, moet toch, want ik ga een liedje vinden van, ja, een rustgevend liedje van gisteren weer. Dat is 2 minuten, maar Nee. Ik heb hem al weggeklikt. Dus nee, dat gaat niet meer. Nou, dan gaan we het anders doen. Ik wens iedereen een smakelijke lunch voor dadelijk of straks als je net ontbeten hebt. Een prettige voortzetting van de dag. Of je nou moet werken of niet. Ja, hydrateren hoef ik niet te zeggen. Hè. Het is hydratering warm, dus wat dat betreft flink hydratering. Hydrateren dus. Zowel inwendige mens als de uitwendige mens. Goed smeren ook. En ja, voor de rest doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat veel OFM aanstaan. Heel veel succes vanavond met het voetballen. Als je gaat kijken überhaupt. Want het is 1 uur vannacht, hè? Nederlands elftal. Ja, 1 uur vannacht. Dus, maar goed, voor hetzelfde geld ga je in etappes de nacht doorbrengen. Ja, dat is ook maar net weer afwachten. In ieder geval veel succes bij de wedstrijd. Wat hebben we verder nog? Ja, lekker eten en zo ook. Hè, want dat is met dit weer, je hebt bijna nergens zin in. Aan de andere kant moet je wel eten, want anders gaat het niet goed. En zo zijn er een heleboel dingen die gewoon moeten gebeuren. Nou, we zijn allemaal wijs en verstandig genoeg. Maar pas op, als we niet goed eten, dan bedenken ze morgen weer iets. Dat eten ongevaarlijk wordt en dat we moeten eten wanneer dat het beste uitkomt en wanneer het anderen zint. Dus niet doen, gewoon lekker je eigen gang gaan. Zorg goed voor jezelf, iemand anders doet het niet. Dus dat. En dan mocht je echt weg zijn, morgen wordt het heel warm, morgen wordt 38 graden. En er zijn mensen die zeggen, ja, daar kan ik echt niet tegen. Maar er zijn ook mensen, oh heerlijk, another day in paradise. Nou, veel plezier dan morgen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog, bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Stichting Het Pakhuis, beter bekend van Museum Het Pakhuis in Ermelo, ontvangt ruim 250.000 euro subsidie voor de projecten Veluwe 100 en De Veluwe Vertelt. De bijdrage komt uit de regio-deal Veluwe in Balans, waarmee wordt geïnvesteerd in een sterke en toekomstbestendige Veluwe. Met het project Veluwe 100 worden de 100 meest betekenisvolle erfgoedlocaties van de Veluwe in kaart gebracht, waarbij inwoners actief worden betrokken. De Veluwe Vertelt richt zich op het verzamelen en vastleggen van verhalen, tradities en gebruiken die de identiteit van de regio vormen. De gemeente Putten gaat namens 7 gemeenten op de Noord-Veluwe een aanbesteding voorbereiden voor de regionale coördinatie van de JOGG-aanpak. Met het programma willen de gemeenten een gezondere leefomgeving creëren voor kinderen en jongeren. Naast Putten nemen ook de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet en Oldenbroek deel aan de samenwerking. De regionale coördinator moet in de periode 2027 tot 2030 ondersteuning bieden bij de uitvoering, monitoring en verdere ontwikkeling van de JOGG-aanpak. Die is gericht op gezond eten, voldoende bewegen en een gezonde leefomgeving. En tot slot, een politieachtervolging in Zeerwolde is geëindigd met een personenauto in het water. De politie signaleerde de auto in de wijk Horsterveld Noord en wilde de bestuurder controleren omdat hij eerder zonder geldig rijbewijs zou hebben gereden. De bestuurder negeerde echter een stopteken en ging er vandoor. Volgens de politie reed de automobilist onder meer over een groenstrook waardoor voetgangers moesten uitwijken. De vlucht eindigde bij een brug die te smal bleek om met de auto over te steken. De bestuurder verliet daarop het voertuig en vluchtte te voet verder. De auto reed vervolgens het water in. De politie meldt dat de bestuurder zal worden gehoord over meerdere verkeersmisdrijven en verkeersovertredingen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog momenteel. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom muziekvrienden. Laatste donderdag van de maand betekent dat wij in uur 2 een heerlijk mini-concertje weer voor jullie hebben. Daarover later wat meer. Tot die tijd een praatje, plaatje met Americana, folk, bluegrass en alles wat er maar in de buurt komt. AVJJ.

Oké, jongens. 2. Goed zo. John Driscoll Hopkins hoorde je. Heerlijk begin van dit AVJJ-momentje van deze mooie donderdag. Man is natuurlijk heel actief, ook met de Zac Brown Band. Waar hij een founding member van was ooit. Maar zo solo mag hij er ook best

hoop dat jullie allemaal een beetje de voetjes van de vloer hebben gedaan bij dit heerlijke outro, langdurig instrumentale outro van Gaelic Storm. Dat hoorde je. Schots, als het maar zijn kan. Gaan naar Amerika. New York, daar zijn ze gesetteld ooit. Gestart ooit. En ik weet niet precies waarom, maar ze noemen zich Americana met een soort vintage blues invloed. Ik moet dat nog horen. Misschien komen jullie erachter. Maar het hebben het over Annie and the Hedonists. Een Bucket of Rain.

ontegenzeggelijk zit er natuurlijk wel best wel blues invloed in. Maar ik vind het ietsje te netjes. Maar wel mooi gedaan. Klinkt een beetje ouderwets. Annie en de Hedonists hoorden jullie. Volgende is, moet je eventjes wennen. Voordat hij gaat zingen, gaat hij een hele toespraak houden voor jullie. Dat is heel lang, lang geleden opgenomen ergens in Calgary. En ik heb het over Steve Earle. Mets en Dukes. En dan pakt hij een heel oud nummer van de Stones. Ik meen dat 1971. Dead Flowers. Oké, Steve.

0: Ja. Jullie hebben de toespraak die ik had beloofd gemist natuurlijk. Maar eigenlijk was het gewoon een wat politieke statements die hij naar voren bracht. Is hier afgehaald. Ik vind het een heerlijke uitvoering van het prachtige Stones nummer. Ik vind het eigenlijk diep in mijn hart mooier dan van de Stones. Niet doorvertellen natuurlijk. Oké, we gaan naar Ierland. Christy Moore, the one and only Christy Moore, heeft weer een heel mooi Iers epos over farmer Michael Hayes.
1: I am a bold and bounded fox that never yet was trapped or caught.

heel lang piano einde. En dat is dan Fiona. Ze zong ook mee, had van mij niet gehoeven. Toch wel leuk dat Johnny dit bij de kop heeft gepakt. Ooit samen met Rick Rubin. Even tussendoor, leuk nummer van uit Nederlandse bodem. Ilse de Lange, ik vind het een hartstikke lekker nummer van. Alleen, er zit zo'n stukje steeds in van la la la la la of zoiets dergelijks. En dat had van mij eruit gemogen. Get it right.

Ik moet even mijn koptelefoon opzetten. Hop, had ik niet gedaan. Ik zat weer te oude deuren hier zo. Goed, maar dan zijn jullie in ieder geval weer bewust van het feit dat het hartstikke live is hier in de studio natuurlijk. AVJJ, daar ben je bij. We gaan naar Schotland. Scotia, heerlijke band uit Schotland. En die ze zijn origineel, maar ook weer zo lekker eigentijds, zou je kunnen zeggen. MacPherson's Rant.

Zo is het. En niet anders, volgens Scotia althans. We gaan van Schotland naar Ierland en dan hebben we de High Kings. En die hebben het over Ierse gastarbeiders. Dit nummer is ooit in het begin van de 60e jaren geschreven door Dominic Behan. McAlpine's Fusiliers.

Ja. Det var Vikings. Vikings. With my Alpines, Fusiliers. Mooi einde van de Vikings, McAlpine, Fusiliers zingen ze heel netjes. Fusiliers. Ja, het is maar dat je het weet. Hele bunch artiesten bij elkaar gegraaid en op elkaar afgestemd en zo. En dat allemaal gepropt in pak een beetje iets meer dan 3 minuten. Dan krijg je de Old Crow Medicine Show. Dat is al een man of 6 volgens mij. Molly Tuttle, Del McCoury en Ronnie McCoury. En dat allemaal on My Side of the Mountain.

hoorde de betere bluegrass. En dat mag ook wel natuurlijk, hebben dit soort grootheden allemaal verzameld in één nummer. My Side of the Mountain. Even zien. Oh ja, meneer de lawyer, die gaat voor zijn werk ergens naartoe. Komt nooit meer terug. Oorzaak volgens mij de liefde. Philadelphia Lawyer.

is dan de conclusie natuurlijk dat ze in Philadelphia met één lawyer minder moeten doen, helaas. Nou, is dan maar zo, moeten ze maar aanpassen. Even iets eenvoudigers gaan we doen. Minder belangrijk allemaal. Tom Paxton, ik vind die man nog steeds geweldig. Hij schijnt nog steeds te werken, zo hier en daar. Dat is ook alweer bijna 100, denk ik. Dit gaat over zo'n zwerfjongen. Ramblin' Boy.

hoop het ook voor de jongen dat dat zwerven allemaal geweldige, plezierige dingen oplevert natuurlijk. Dat was de wens van Tom Paxton. Goed, instrumentatie gaan we doen. Ik vergeet er nog een. Ik vergeet er nog eentje. Good old Johnny. Dat komt natuurlijk omdat hij al een keer geweest was. Hè, samen met Fiona. Nu is hij helemaal alleen. En dan gaat hij voor ons doen zijn verliefdheid naar voren brengen. The Rose of My Heart.

Johnny Cash ook weer onder de bezielende begeleiding van Rick Rubin natuurlijk. Roses of My Heart, hartstikke mooi liedje. Nou, daar komt nu datgene wat ik al wilde zeggen. We gaan afsluiten, instrumentaaltje natuurlijk. Gooi hem er vast eens in, Alexander, want het begint zo mooi met zo'n tapijtje. Moet je horen. En dan zo'n Alien Pipes eroverheen. Dan krijg je dit. Nana Irian.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom allemaal, uurtje 2, AVJJ, en je hoort het begin van de tweede uur. The Old Crow Medicine Show, zonder toevoegsels, gewoon als band. Pakt ze een heel oud nummer van de Buffalo Springfield uit de 60e jaren, natuurlijk met Neil Young en zo erbij, toen de tijd. Dat is dus For What It's Worth. Heerlijke uitvoering vond ik van dat nummer. En zoals gezegd, in het eerste uurtje, dat het vandaag de laatste donderdag van de maand is. Dat betekent voor AVJJ dat we een mini-concert hebben. In dit geval inderdaad een mini-concertje. Niet zo'n hele lange, niet zo'n hele wilde, maar wel interessant. Het gaat namelijk over Carrie Rodriguez, een mevrouw uit Texas, die heel lang over gedaan heeft om te beslissen wat ze nou eigenlijk wilde gaan doen in haar leven. Uiteindelijk koos ze dan voor de muziek. Gelukkig voor ons dat ze dat gedaan heeft. Ze is afgestudeerd begin deze eeuw aan Berkeley, volgens mij. Ze heeft andere universiteiten ook nog gedaan. En toen is ze gaan werken. En toen ging ze werken bij bijvoorbeeld Southwest Festival in Texas. En daar kwam ze toevallig Chip Taylor tegen. Chip Taylor dacht, dat is leuk. En die heeft toen met haar een paar prachtige albums gemaakt. Met haar ook op zang en op fiddle, want ze is een hele goede zangeres en een hele goede fiddlespeelster. Samen met Chip Taylor. Dat is heel cozy als je dat zo samen hoort. En wat kan ik nog meer over zeggen? Dat ze solo ook hele prachtige dingen doet. Daar hebben wij hier in het miniconcertje een prachtig voorbeeld van. Terwijl ze bij NPR Tiny Desk Music optreedt. Ik wens jullie heel veel plezier met deze Carrie Rodriguez.

Carrie Rodriguez hoor je. Met een prachtig uiterlijk natuurlijk op die fiddle van haar. Ze kan er wel wat van, hè? Ja, Carrie, je mag nog even verder praten, maar daar hebben wij niet zoveel belangstelling voor. Want we willen jouw muziek horen. En dat hebben we gehoord een minuutje of 17, 18 lang bij het miniconcertje van AVJJ. Live in NPR Tiny Desk Concerts was dat. Even kijken. Oh ja, twee artiesten, eigenlijk meerdere, maar er zijn twee namen heel beroemd bij, bekend bij, nodig bij. Marcus Mumford en samen met Hozier. En hebben een eigen bewerking gemaakt van een heel mooi nummer. En als ze dat combineren, die twee, dan krijg je echt een hoogstandje in de folk. En dat is dan Rubber Band Man.

0: start.
1: A routin' doutin' diddly outin' routin' doutin' die, and a routin' doutin' diddly outin' deetin' dightin' do, thither a dump doutin' routin' dum, a routin' deetin' die, further a do, a dither a routin' doutin' diddly outin' die.
2: Good of Mila Mahagut, Sean Lat, August Wakers Lydia.
3: This is FHJJ.
4: Deze jingle gaf natuurlijk aan dat we weer een straatje verder gaan. Vanaf Engeland, waar Marcus Mumford en Hoser thuis horen, gaan we naar Ierland. Prachtig mooi dingen, heel gedragen, heel, ja, het is niet romantisch, maar het is wel uiterst sfeervol. Karen Casey, Shamrock Shore. Yeah.

ode aan de kusten van Ierland, Shamrock Shore. Gaan we die hele grote oceaan oversteken, dan komen we weer bij andere kusten. Dan komen we aan het oosten van Canada. En daar heb je ook een eilandje liggen, Newfoundland, waar heel mooi over gezongen kan worden. Zelfs over de kusten daarvan. Shores of Newfoundland van Gary Claiborne.

The Shores of Newfoundland. We blijven in Ierland. Een over en over en over bekend nummer uit de Ierse traditie, zou je kunnen zeggen. Een leuk uitvoering, een leuk arrangement. Heel kort gezegd, er komt het eigenlijk neer dat je een bepaalde meisjes niet moet vertrouwen. Black Velvet Band van Hikings.

Mooi gemaakt, mooi arrangement. Misschien ietsje te gladjes, maar wel heel mooi in elkaar gedraaid. Het hele oude bekende Black Velvet Band. Dit volgende is ook heel oud en ook heel bekend. En het is een nog bijzondere arrangement, maar dan van een ander nummer. Uri Farrell heeft dat gedaan en het is Tipping It Up to Nancy.

Heel leuk arrangement van dit dubieuze verhaal natuurlijk. Heel mooi gedaan door meneer Farrell. We gaan naar een mevrouw die eigenlijk uit New York komt en Italiaanse voorouders heeft afgezakt naar Texas. Is muziek gaan maken en is steeds blijven doen. En dat Italiaanse, dat hoor je nog steeds heel erg door in haar taal en manier van aanpakken van de folkmuziek die zij brengt. Uccellino, Little Bird.

Heerlijk dit. Nieuwe generatie singer-songwriters in Amerika natuurlijk. Amanda Pascali hoorde je. Laatste gaan we doen, althans waarbij gezongen wordt. Een bunch of buskers zou je kunnen zeggen. Een heel troepje straatzangers, straatspelers uit New Orleans. En ze noemen zich Tubas Kinney. En dit is de Untrue Blues.

Heerlijk, dat New Orleans geluidje, hè? Van heel lang geleden alweer. Maar dit is niet van lang geleden hoor, maar het klinkt wel zo. Dat het heel lang geleden is. Eindtune horen we alweer. En dat betekent dat ik nog even voor jullie agenda een mededeling heb. Aanstaande zondag, natuurlijk de laatste zondag van de maand, betekent weer bij de Graaf van Gelre in Harderwijk. Vanaf 's middags 2 uur. Prachtige folksessie. Het is heerlijk weer, dus we gaan met z'n allen op het terras zitten. Met een hapje, een drankje en lekkere muziek erbij. Ik had ook nog een optreden zaterdag bij de Wijngaard Telg, maar die is door de weersomstandigheden gecanceld. Dus die gaat in ieder geval niet door. Aanstaande zaak. Jammer voor mij, maar goed, het is niet anders. Ook jammer voor jullie natuurlijk. Maar ik vind het wel een verstandige beslissing. Meer had ik niet te melden op dit gebied. Ik dank Alexander weer voor alle, zoals ik altijd zeg, technische vernuftigheden. Waar hij zo goed in is. En voor zijn ondersteuning en correcties, zo waar jullie niks van horen. Maar waar ik af en toe van langs krijg van hem. Hè. Gebeurt echt hoor. Zal hem wel eens een programma aanwijden. Nou, en jullie doe ik dank voor het luisteren en meedoen weer 2 uur lang bij AVJJ van deze donderdagmiddag. Mijn naam is Joost Jongeling. Ik heb met veel plezier gedaan. En ik zeg tot volgende week donderdag dan maar.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Citi Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden, dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Het Van Wijnen voetbaltoernooi bij DVS 33 Ermelo gaat zaterdag niet door. De toernooicommissie heeft besloten het evenement af te gelasten vanwege de verwachte extreme hitte. Het jaarlijkse voetbaltoernooi stond gepland voor 27 juni op het sportpark aan de Sportlaan in Ermelo. Aan het evenement zouden dit jaar 25 teams deelnemen. Volgens de organisatie zijn verschillende scenario's onderzocht, maar wordt het gezien de weersverwachtingen niet verantwoord geacht om het toernooi in welke vorm dan ook door te laten gaan. Voor zaterdag worden temperaturen van rond de 35 graden voorspeld. Op het Fontanusplein in Putten wordt op zaterdag 18 juli een beach-event georganiseerd met beachvolleybal, beachvoetbal en beachbadminton. Het sportevenement is een initiatief van sportvereniging uit Putten en congrescentrum De Aker. Teams vanaf 16 jaar kunnen deelnemen aan 1 van de 3 onderdelen. Het evenement begint om 10 uur 's ochtends en duurt tot zo'n 5 uur 's middags. De organisatie richt zich op sport, ontmoeting en recreatie in een zomerse setting. Langs de velden is publiek welkom om de wedstrijden te volgen en teams aan te moedigen. En tot slot, Stichting Het Pakhuis, beter bekend van Museum Het Pakhuis in Ermelo, ontvangt ruim 250.000 euro subsidie voor de projecten Veluwe 100 en De Veluwe Vertelt. De bijdrage komt uit de regio-deal Veluwe in Balans, waarmee wordt geïnvesteerd in een sterke en toekomstbestendige Veluwe. Met het project Veluwe 100 worden de 100 meest betekenisvolle erfgoedlocaties van de Veluwe in kaart gebracht, waarbij inwoners actief worden betrokken. De Veluwe Vertelt richt zich op het verzamelen en vastleggen van verhalen, tradities en gebruiken die de identiteit van de regio vormen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden, dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Den Dolder. 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord doe je er 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de N307 vanuit Horen naar Kampen op de dijk van Enkhuizen naar Lelystad. Op de N325 van Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelderdom en Westervoort is het oponthoud ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Het bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodríguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het vooral langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Maarn en Veenendaal-West staat 8 kilometer. Vertraging is 20 minuten. De A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen heb je 5 minuten vertraging. En de N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, die is aan de kant van Lelystad in beide richtingen dicht vanwege een storing aan de brug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West 5 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een pechgeval. En problemen zijn groot bij Lelystad op de N307, de dijk en kuizen Lelystad. Bij de Houtribbrug is de weg in beide richtingen dicht. De brug staat in storing. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De ballonfiesta Barneveld gaat eind augustus alsnog door. Eerder leek het evenement niet door te kunnen gaan vanwege problemen rond benodigde natuurvergunningen. Na overleg met de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld zijn alsnog afspraken gemaakt waardoor het evenement kan plaatsvinden. Volgens de organisatie is een balans gevonden tussen natuurbelangen en het evenement, waardoor de ballonfiesta dit jaar op de vertrouwde locatie aan de Koelwei kan worden gehouden. De ballonfiesta geldt als een van de bekendste evenementen op en rond de Veluwe. Jaarlijks trekt het evenement tienduizenden bezoekers uit de regio en ver daarbuiten naar Barneveld. Een motorrijder is woensdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de kruising van de burgemeester De Meesterstraat en de Knardijk West in Harderwijk. Het ongeval gebeurde rond 10:15 toen een personenauto en een motor met elkaar in botsing kwamen. Volgens de politie reed de automobilist vermoedelijk door rood waarna de aanrijding plaatsvond. De motorrijder is na behandeling op de ongevalslocatie per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Over de ernst en verwondingen is niets bekend. En tot slot, een politieachtervolging in Zeewolde is geëindigd met een personenauto in het water. De politie signaleerde de auto in de wijk Horsterveld Noord en wilde de bestuurder controleren omdat hij eerder zonder geldig rijbewijs zou hebben gereden. De bestuurder negeerde echter een stopteken en ging er vandoor. Volgens de politie reed de automobilist onder meer over een groenstrook waardoor voetgangers moesten uitwijken. De vlucht eindigde bij een brug die te smal bleek om met de auto over te steken. De bestuurder verliet daarop het voertuig en vluchtte te voet verder. De auto reed vervolgens het water in. De politie meldt dat de bestuurder zal worden gehoord over meerdere verkeersmisdrijven en verkeersovertredingen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.
2: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: ZFM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vooral problemen nog steeds op de N307, de Dijk- en Kruisen-Lelystad. Die is bij de Houtenripbrug nog steeds in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren, deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N307 Enkhuizen-Lelystad is bij de Houtripbrug nog steeds in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is Raadstaal. Een politiek programma met Anneke Immink en Henk IJzenga.
10: Ja, luisteraars, van harte welkom bij Raadstaal. Het politieke programma van Veluwe FM Harderwijk.
11: Koud of heet, maakt niet uit. Wij gaan gewoon stug door.
10: Wij zijn er gewoon. En,
11: maar eerlijk gezegd, we zitten in het stadhuis en er is de temperatuur het best te doen.
10: Het is heel goed te doen.
11: Dus en als het echt heet wordt, dan zou er een verhit gesprek kunnen worden met wethouders. Maar anders valt het allemaal mee.
10: Ja. Nou, iedereen weet dat de 4 wethouders aanstaande woensdag in de Roef om 4 uur afscheid gaan nemen. Toen dachten wij van, nou, voordat ze helemaal afscheid nemen, willen wij ze nog graag in de uitzending hebben.
11: Maar ja, ze nemen geen afscheid van Harderwijk natuurlijk, hè?
10: Tuurlijk niet. Maar we hebben 2 wethouders die zijn hier vanavond. Marcel Compagne en Maarten Rekman. En volgende week komen de andere 2. Dat is Erwin Enklaar en Martijn Pijnenburg. Moest even nadenken.
11: Ja, er is er nog 1 over, hè? Die weet je ook nog.
10: Ja, welkom, Mazier.
11: Ja, die is al drukker bezig.
10: Ja, die blijft hoogstwaarschijnlijk. Ja. Maar goed, de kogel is nog niet door de kerk, hoorde ik ook net van wethouder Compagne. Het is nog niet bekend, hè? Het nieuwe college.
0: Nee. Nee, wat wel, wat ik begrepen heb, de laatste hand gelegd aan het coalitieakkoord.
10: Dat wel.
0: Maar het is, en dan zal het, zoals het er nu uitziet, 9 juli zal er in de raadsvergadering ook het nieuwe college worden geïnstalleerd.
10: Ja, oh.
11: Okay. Ja, dat had ik al een beetje verwacht. Want, ja, anders moeten we na een afscheid nog 2 maanden aanblijven. Dan kan het een beetje te overdreven natuurlijk.
10: Nee.
11: Oh, dat ga je niet doen.
10: Maar heren, fijn dat jullie er zijn. Ik begin bij Marcel, want jij bent hier het langst. Namens de ChristenUnie zit jij hier 2002.
0: Klopt.
10: Plus 24 is 2026.
0: Dat klopt.
10: 24 jaar.
11: Als raadslid en wethouder, hè?
10: Ja.
0: Ja, 16 jaar raadslid en 8 jaar wethouder.
10: Dat is lang.
0: Dat is een mooie tijd, ja.
11: Ik ben maar tot 23 gekomen.
0: Ja.
11: Dus je hebt me flink verslagen.
0: Ja. Nou, een klein stukje extra. Ja.
10: Ja, ja.
0: Ja, nee, dus, en ik kijk er met veel genoegen op terug.
10: Ja,
0: ik heb 24 jaar de stad waar je ook woont en waar je gezin woont, waar je familie woont.
10: Ja.
0: Dat je je daar zo voor hebt mogen inzetten, dat vervult me wel met dankbaarheid. Ja.
10: En waar je vrienden maakt.
0: Ja.
11: En vijanden. Zeker.
0: Nou, dat hoop ik niet. En als dat zo is, dan zijn ze 1 juli van harte uitgenodigd om nog even uit te praten. En dan heb ik alleen maar vrienden hier.
10: Ja.
11: Ja, maar, nou nee, toch, je bent alle gekheid op een stokje, maar als lokaal bestuurder tegenwoordig in Den Landen ben je wel vaak klos met bedreigingen en dergelijke, hè? Zelfs onze burgemeester. Hebben jullie er nou wel last van gehad in je carrière?
0: Ik heb er 1 keer met name last van gehad toen het ging over de handhaving op de recreatiewoningen.
11: Ja, dat is
0: dat was een hele vervelende periode. Maar voor het overige, ja, mensen zijn het soms niet met je eens en dat is hun goed recht. En dan moet ik in afweging nemen wat zij met mij besproken hebben.
11: Nee, maar
0: en dan een besluit nemen.
11: Als ze het niet eens zijn en vervolgens krijg je via Facebook of wat dan ook bedreigingen van die klootzak, die moesten ze ophangen of iets. Nou, ik noem wat geks. Dat heb je niet meegemaakt. Kijk, niet mee eens. En dat mensen boos zijn, dat kan.
0: Ja, nee, dus alleen bij die ene kwestie wel. Maar voor de rest niet, nee. Gelukkig
11: Maarten,
0: niet.
11: Heb jij dingen, problemen gehad?
12: Nee, persoonlijk niet. Ik verbaas mij wel steeds meer op de socials. Bijvoorbeeld ambtenaren of gemeentebesturen of bij wat voor besluit je ook neemt. Er zijn altijd mensen die daar denken van alles over te kunnen zeggen, maar ook op een hele onfatsoenlijke manier. Daar heb ik wel zeg maar in zijn algemeenheid wel last van.
11: Ja,
12: persoonlijk heb ik nooit de bedreigingen
10: gehad. Wat onze burgemeester niet te horen kreeg, dat is toch schandalig.
12: Ja, absoluut.
0: En daar is gelukkig ook door de rechter paal en perk aangesteld. Ja. Door iemand te veroordelen voor wat hij allemaal meende op internet te moeten zetten.
10: Maar dat de burgemeester zich ook onveilig voelde in onze stad.
0: Ja, ongehoord.
10: Dat
0: echt
10: kan
0: ongehoord.
10: Toch niet? Dat mag toch niet?
0: Nee. En gelukkig is dat ook afgestraft door de rechter.
10: Ja, maar ik hoop afdoende.
11: Maar goed, Marcel, ik ontbrak je even, Anneke, want ik was wel even... Hey, Marcel, sport, hè? Je sport zelf graag en je hebt ook 8 jaar, dacht ik, sport gehad in je portefeuille.
0: Klopt. Ja, klopt.
11: Dat is toch wel erg leuk, zeker?
0: Ja, dat is wel een van de mooiere, meer zichtbare onderdelen van je portefeuille. Omdat je natuurlijk bij de diverse sportevenementen wordt uitgenodigd. Je kunt meedenken over hoe je de openbare ruimte beter kunt invullen. Nou, noem maar de Parkweg, waar het calisthenicspark is opgezet. Waar het 3x3 basketbalveld is gerealiseerd. Waar de skielerbaan is aangelegd. Dat zijn mooie dingen. En dan volgend jaar het EK Coastal Roeien in Harderwijk. En Zeewolde, moet ik erbij zeggen. Ja, dat zijn wel hele zichtbare onderdelen van je werk.
11: Ja, maar soms had jij terug...
10: Europese kampioenschappen.
0: Europese kampioenschappen, ja.
11: Ja, maar ja, soms dan moest je druk, want dan moet je startschot lopen. Dan moest je afschieten en dan moest je zelf ook nog mee lopen.
0: Dat klopt. Ja, dan moest ik ze achteraan aansluiten en alsnog proberen een mooie tijd neer te zetten.
11: Oké.
0: Ja.
11: Nou, je oefent veel, dus dat zal vast wel gelukt zijn.
0: Precies.
10: Ja. En een nieuwjaarstuik, doe je dat nog steeds?
0: Ja, ga ik ook mee door als ik wethouder af ben. Ja.
10: kan me nog herinneren dat ik jou een keer geïnterviewd en nee, gefotografeerd heb. En toen hadden we zo'n lijst en dat was ook voor de verkiezingen. Kun je nog herinneren?
0: Ja, dat klopt. Dat was met Laurens de Kleine. Toen waren wij de lijsttrekkers. Ja. Letterlijk in dat geval.
10: Ja, dat was leuk.
11: Dat jij natuurlijk zegt, ja, ik moet voor mijn baan als wethouder, en dat moet soms wel een jaarsduik maken. Nou ja, daar kan ik me enigszins in over. Maar dat je gewoon doorgaat, denk je, ook hartstikke gek.
0: Dat hoor ik veel vaker, dat mensen dat zeggen. Maar het hoeft niet als wethouder, hè, maar ik vond het gewoon leuk om te doen.
11: Nee, dat weet ik wel. Ja.
10: Maar wat was nou een hoogtepunt waar je zegt van, ja, daar blijf ik nog lang aan het nadenken daarover?
0: Wat voor mij wel een hoogtepunt was, is dat we het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs hebben kunnen vaststellen en dat de raad daarmee akkoord is gegaan.
10: En kun je dat even in kort omschrijven voor de luisteraar?
0: Zeker, en dat is toevallig ook met deze dagen wel weer relevant. Omdat het natuurlijk nu buitengewoon warm is.
10: Ja.
0: Integraal huisvestingsplan ziet op nieuwbouw of renovatie van alle basisscholen in Harderwijk. En sommigen krijgen dus nieuwbouw. Bijvoorbeeld de Alfons Ariens, waar over nagedacht wordt. En het Koraal, daar we binnenkort mee gaan beginnen.
11: Andere die staan in Stadsweide.
0: De Alfons Ariens in Stadsweide en het Koraal in Drielanden.
11: Oké. Maar wordt het dan het Alfons Ariens zit in combinatie met andere scholen, geloof ik, ergens in Stadsweide.
0: Klopt, bij de Olijfboom.
11: En de Olijfboom wordt ook vernieuwd.
0: Nee, de Olijfboom is net gerenoveerd.
11: Oké.
0: Dus we zijn wel aan het kijken hoe we daar een totaalcomplex kunnen maken. Want er komt ook een nieuwe sporthal bij. De sportzaal Drielanden, sportzaal Stadsweide, die wordt vervangen door een sporthal. Waarmee we meer capaciteit krijgen. En die combinatie is natuurlijk wel heel mooi ook weer. Dus het integraal huisvestingsplan is wel iets waar ik met heel veel genoegen op terugkijk.
11: Maar zit daar ook een goede financiële onderbouwing bij?
0: Ja, met dienverstanden.
11: Kunnen we dat allemaal betalen?
0: Dat kunnen we betalen. Dat is de raad gelukkig ook die heeft dat ook geaccordeerd. Waar we wel tegenaan lopen is dat we, en dat hebben we van de week ook nog maar weer gehoord in het landelijke nieuws, dat het Rijk ons daarin toch wel weer in de steek laat als het gaat over de middelen die daarvoor beschikbaar moeten worden gesteld. Het Rijk had veel meer moeten betalen. Daar hebben we ook via de VNG al wel aandacht voor gevraagd. Maar dat gaat er ergens of in een rond archief of in een diepe la. En er komt gewoon niks van terug. Dus ik was heel blij dat de Raad akkoord ging met dit plan. Want we zien vandaag de dag hoe nodig het is dat scholen opgeknapt worden.
10: Ja. En ben je ook wel eens regelmatig in Den Haag geweest om te bedelen bij de minister om omzetten?
0: Niet op die manier. Ik heb wel via de partijlijn dingen aangekaart. Dat ze zeiden van, hey, ga hier eens vragen over stellen. Want het loopt niet. Of via de VNG. We hebben ook een keer een motie ingediend die dan vervolgens door de VNG wordt overgenomen. En dan bij de minister onder de aandacht wordt gebracht.
11: Hij gaat naar de minister toe en zegt, minister, en over een maand moet het gereed zijn.
0: Ja. Dat zou het mooiste zijn, ja.
11: Ja.
12: Dat deed jij zo, ik.
11: Nou, eigenlijk niet. Nee.
12: Je klinkt zo overtuigd.
10: Ja.
11: Nee, dat is echt de stuurman aan wal, hoor.
12: Oké.
10: Maarten, je hebt je enorm ingezet voor de lavataris over hebben, over de positieve gezondheidszorg.
12: Ja.
10: Dat is toch wel een beetje jouw kindje geweest.
12: Ja.
10: Zorgenkindje wikkelt.
11: Geweest, het kind is er
10: nog.
12: Het kind is er nog zeker. Positieve gezondheid was ook geen zorgenkind.
10: Nee.
12: De Roef was even een zorgenkind.
10: Ja,
12: maar dat had te maken met de exploitatie van een gebouw en niet met een visie op.
11: Maar daar zit ik toch even over na te denken. Want dat betreft dat je een hele stroeve start. Ik dacht toen het allemaal gebeurde, je kreeg het onderuit de zak van de gemeenteraad en dergelijke. Ik ben blij dat ik in de schoenen sta. Ik bedoel, je bent er goed uitgekomen, denk ik, want daarna heb ik er nooit meer gehoord. Maar hoe voel je je dan? Hoe denk je dan, waar ben ik aan begonnen?
12: Ja, absoluut.
10: Ja,
12: dat denk je dan wel. Zeker omdat het zo vroeg in je wethouderscarrière
10: is. De beginperiode is
11: de problemen kwamen eigenlijk uit het vorige periode.
12: Ja, kijk, wij gingen als college, zeg maar, onze eerste twee heidagen gingen wij weg. En toen kreeg ik een telefoontje dat geld op was bij de Roef. Ja, dus toen moest er ineens geacteerd worden.
10: Achter je oren.
12: Dat je denkt, hey, dit is, er komt iets naar voren wat niet bedacht was. En daar kwam natuurlijk nog veel meer achterweg waar het ging met name over de hele exploitatie van het gebouw. Daar hebben we wel heel veel werk in moeten stoppen, om dat weer recht te krijgen. Maar heel gelukkig is dat gelukt. Met alle partijen die daar betrokken zijn, gesprekken gevoerd, heel veel kopjes koffie gedronken.
11: Dat is tegenwoordig het belangrijkste politieke punt, hè? Kopjes koffie drinken.
12: Nou, nee, maar dat is binnen de politiek van belang. Maar ik denk zeker in zo'n project is van belang dat je met je inwoners praat. En, want het is tenslotte voor en door je inwoners. En ook de partijen die daar gehuisvest zijn, dat zijn onze inwoners. Nou ja, heel veel kopjes koffie verder. Als we nu kijken hoe het nu draait. Het draait ontzettend goed. Zie maar eens een zaaltje te reserveren in de Roef. Dat lukt al haast niet meer. Zo vol zit het.
10: Ik ben vanmiddag eens even door dat programma gelopen op internet.
12: Ja, fantastisch. Chockvol programma. Ja. En alle partijen die daar gehuisvest zijn, die werken daarin samen. En dat is het verhaal van positieve gezondheid. Ja. Hè? Dus dat je juist kijkt naar de gezonde, zeg maar gezond meedoen in plaats van aandacht geven alleen maar aan de ziekte.
11: Een van de punten bij welzijn altijd van, ze hebben het over smart doelen, hè, dat moet allemaal meetbaar zijn. Nou, ik heb het altijd vooral volledige onzin bij welzijn, want dat is vaak niet direct meetbaar zoals je een weg meet. Mm-hmm. Maar kun jij nou bepaalde dingen zeggen van die positieve gezondheid, van die clubs die bij elkaar zijn, dat je zegt, nou, ik heb al een aantal keer gemerkt hoe goed dat werkt.
12: Ja, nou ja, we hebben nu, dat is de onderdeel van dat hele verhaal, zeg maar. Hè. Dus bijvoorbeeld als iemand zich nu meldt bij de gemeente voor dagbesteding in het kader van de WMO. Dan wordt er niet gewoon naar een ingekochte partij en we gaan even heel simpel gezegd 's morgens met het busje naar de dagbesteding en 's middags word je weer teruggebracht. Nee, we proberen dan mensen juist in het contact te brengen met het sociaal domein. Daar hebben we ook een pilot op gedraaid. Nou, bijvoorbeeld van de 20 mensen.
11: Met het sociaal domein. Wat is het sociaal domein?
12: Dat is de welzijnscoach van Zorg Dat. Okay. En die gaat dan aan de hand van dat spinnenwiel, hè, van positieve gezondheid, kijken van goh, hoe ziet iemand zijn situatie eruit? Of gaat dat samen bekijken. En gaat kijken wat zijn mogelijke alternatieven. Nou, dus nu hebben we daar een eerste pilot op gedraaid. En van de 20 mensen die zich eerst melden voor dagbesteding, zijn er 19 via het welzijnswerk op andere sporen terechtgekomen dan die inkoop van die dagbesteding. Nou, daarmee hou je die dagbesteding beschikbaar voor de mensen die het echt nodig hebben. Daar moet je uiteraard op investeren. Maar er zijn allerlei alternatieven. Hè? Dus bijvoorbeeld het Odenshuis is echt een soort
11: voortraject van de echte welzijn. En dat kun je veel meer doen nu.
12: Van de gezondheidszorg. Voortraject van de gezondheidszorg. Dus voortraject van de gezondheidszorg. Dus je probeert eigenlijk te voorkomen, of in ieder geval je zorgt dat mensen later een beroep moeten doen op de gezondheidszorg.

0: foto maak je. Heb ik ook wel gehoord. Ja. Dat ook sommige mensen die maar thuis blijven zitten. En nu toch wat mobieler zijn.
1: Ja, nou dat is ook zo'n project wat ook heel mooi is. Want het zijn inwoners van Harderwijk die de chauffeur zijn van het automaatje. Die krijgen daar gewoon hun kilometervergoeding. Moet gewoon betaald worden door degene die vervoerd wordt.
0: Ja. Maar het zijn tegen ook redelijke prijzen.
1: Ja, dat is puur onkosten.
0: Ja.
1: Dus geen taxiprijzen.
0: Nee.
1: Nou, dat mes snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant hebben mensen contact met de chauffeur en ontstaat daar een band. En die chauffeur die brengt iemand zeg maar naar het ziekenhuis toe.
0: Ja.
1: En die wacht daar netjes en tot iemand weer terugkomt en die kan zijn verhaal kwijt. En de volgende keer zijn ik wel met diezelfde chauffeur weer, hè? Dat kan.
0: Ja.
1: En aan de andere kant, dat scheelt ook weer in de uitgifte van het aantal WMO-taxipassen. Dat is natuurlijk een dure oplossing.
0: Ja.
1: En natuurlijk, sommige mensen zijn echt afhankelijk van zo'n taxipas. Ja. En andere mensen die zeggen, joh, als ik één keer in de week naar mijn kaartclub gebracht word, dan heb ik voldoende vervoer.
2: Ja. Maar ik ken iemand, die is ook een beetje autoloos op dit moment, maar die heeft over het algemeen best een grote kennissenkring dan mensen die wegbrengen of die hele persoon wegbrengen of zo.
1: Ja.
2: Ik wil, maar zijn dat dan ook mensen die blijkbaar een heel superklein netwerk hebben?
1: Nou, sommige mensen hebben wat kleiner netwerk.
2: En kun je dan wel weer bereiken?
1: Of hebben een wat oudere leeftijd, waardoor het netwerk ook niet meer zo mobiel is. Hè? Dat merk je natuurlijk ook. Dus zo kunnen er allerlei redenen zijn om van het automaatje gebruik te maken. Het enige is dat je daarvoor niet door de WMO eerst gescreend moet worden of je er wel recht op hebt enzovoort. Er wordt gewoon puur even naar de situatie gekeken.
0: Het is heel laagdrempelig.
1: Laagdrempelig.
0: Ja, ja.
1: De ene inwoner. Het is eigenlijk die burenhulp waar je het over hebt, Henk, maar dan een beetje georganiseerd.
2: Ja, nee, ja.
1: Dat is het.
2: Prima. Nee, ik vind het een uitstekend initiatief en dat blijkt ook wel dat het heel goed werkt.
1: Ja,
2: ik kijk even naar mijn buurman achter mij, onze techneut. Als ik even niets te doen heb van André van Duin, dan gaan we even bij om de heren storen.

Als ik even niks te doen heb, moet ik altijd aan je denken. Gewoon omdat ik jou niet kan vergeten. Als ik even niks te doen heb, denk ik terug aan al die jaren dat we zo gelukkig waren met z'n tweeën. Dan zie ik weer in gedachten hoe wij huilden, hoe we lachten, hoe wij hielden van elkander, want zoals jij was er geen ander. Als ik even niks te doen heb, moet ik daar altijd aan denken, gewoon omdat ik je niet vergeten kan. Ik steek elke avond

eventjes je hand vast en woel zachtjes door je haar. Het is net of je weer bij mij bent, o lieve schat, was het maar waar. Als ik even niks te doen heb, moet ik altijd aan je denken, gewoon omdat ik je niet vergeet.

onze ringen en wat andere kleine dingen. Die getuigen van de jaren dat we zo gelukkig waren. Dus als ik even niks te doen heb, moet ik altijd aan je denken. Gewoon omdat ik je niet vergeten kan. Als ik bij je op bezoek ga, zet ik bloemen bij je neer. En dan fluister ik jouw laatste lieve woorden nog een keer. Look for me behind the rainbow, zei je toen ik jou verloor.

Want stel voor dat dat zo is, dan ben ik jou voor altijd kwijt. Oh, ik moet er niet aan denken, als ik even niks te doen heb, dat ik straks eeuwig niks te doen heb.

0: Ja, wij praten hier bij Raadstaal met twee wethouders die nu nog wethouder zijn, maar niet weten of ze het over 3 weken nog zijn. Maar waarschijnlijk niet, want ze nemen volgende week afscheid. En 1 of 2 weken, ja, wat er ook gebeurt, al is er geen college, maar ik ben weg. Oké. Nou hebben jullie, Marcel Compagne heeft jeugdzorg en Maarten Rekman heeft WMO en de hele welzijn. Maar dat kruist elkaar toch heel vaak. Staan jullie vaak bij elkaar koffie te drinken?
1: Ja, best wel, ja. Ja. Nee, dat is wel een hele mooie. Daar zijn we echt wel. Ik praat nu ook even voor Maarten. Maarten
2: nou,
1: zegt
2: nou,
1: ja.
2: Nou,
1: en anders hoor ik het wel. Nee, wat ik echt met heel veel dankbaarheid op terugkijk, is hoe wij met z'n vieren, zeg ik dan. De 4 wethouders sociaal domein in de gemeente Zeewolde, Ermelo en Harderwijk. Dus wij tweeën. En Erik van der Weijden en eerder Sarah Hamstra. Maar ook Erik van der Belt uit Zeewolde. Hoe wij met z'n vieren het sociaal domein voor meer inzicht hebben vormgegeven. En dat hoorden we van heel veel collega's, zowel in onze regio als ook daarbuiten. Dat mensen echt wel jaloers keken naar hoe wij met z'n vieren in de 3 gemeenten dit vorm hebben gegeven.
0: Hoe heb je dat gedaan dan? Wat hebben jullie gedaan voor bijzonder?
1: We hebben hard en lang gewerkt aan een nota sociaal domein, waarin we, en dat is echt wel een verdienste van Maarten geweest, mag ik hierbij zeggen. We hebben gekeken van hoe kunnen we nou kijken naar wat heeft de inwoner nodig, in plaats van waar we, nou ja, vroeger wel genegen waren om te kijken, dit zegt de wet en daar moet je je maar aan aanpassen. Zoals de zogenaamde omgekeerde verordening. Dat we daarin echt wel gaan kijken van oké, maar waar is iemand nou echt mee geholpen? En dan kom je ook weer terug op wat Maarten net zei. Hoe zorgen we er nou voor dat we onze inwoners in hun eigen kracht zetten? Hoe zorgen we ervoor dat inwoners niet meteen naar een instantie gaan en een beschikking vragen, maar met elkaar kijken van hoe vormen we de samenleving?
0: Maar een van de problemen die met jeugdzorg, want jeugdzorg natuurlijk heeft vaak ook met ouders te maken en dergelijke, is het aantal mensen, het aantal experts en weet ik die over de vloer komt. Ik bedoel, er is pas een boek verschenen van iemand die in de jeugdzorg gezeten heeft. Nou, die had er weinig goede woorden voor over. Ik bedoel, er wordt overal door langs elkaar heen gewerkt, door elkaar heen gewerkt. Soms keihard. Ik bedoel, niet mensgericht.
3: Maar niet samengewerkt.
0: Nee, zeker niet samengewerkt, maar.
1: Nee, dat hebben wij natuurlijk ook gezien in de afgelopen paar jaar. En daarom ben ik ook wel blij met hoe dat in Harderwijk, maar ook in de omliggende gemeente, door het CEG wordt vormgegeven. En ik zeg niet dat het
0: CEG,
1: daarmee
0: is, dat het
1: Centrum voor Jeugd en Gezin, ja, dank je. Ja. Dat ze gaan kijken van, ja, waar hebben we nou echt behoefte aan? Als bij een kind naar voren komt dat er iets niet goed gaat, dat vanuit zich of op school of op straat, dan kun je wel aan dat kind gaan sleutelen. Maar als de onderliggende problematiek thuis is, omdat er schulden zijn, omdat er verslaving is, omdat er mishandeling is, ja, dan moet je daarop focussen en niet de symptomen alleen maar aanpakken. Dus daar zijn we wel heel nadrukkelijk naar aan het kijken. En dan komt er misschien wel, in plaats van jeugdhulp, komt er iemand vanuit de WMO of vanuit welzijn die zegt van ja, we moeten deze schulden oplossen van deze familie. Want daarmee komt er veel meer rust achter de voordeur. En kunnen de ouders ook weer ouders zijn in plaats van dat ze elke dag moeten kijken van waar haal ik het geld vandaan voor de boterham van morgen.
3: Maar is niet het probleem dat de hulpverleners elkaar ook weten te vinden?
1: En daar zijn we de afgelopen 4 jaar echt wel mee bezig geweest dat we dat willen voorkomen. Dat ik niet zeg van Henk, dit is jouw probleem. En dat Henk zegt, nee, je moet bij Anneke zijn. En Anneke zegt, Maarten is de oplossing. Ja. Daar heb je helemaal niks aan.
3: Want dat gebeurde heel veel.
1: In ieder geval te veel. Ja.
4: Ja, maar ik denk ook, je moet ook een beetje uitkijken dat je niet alles wat er in Nederland gebeurt ook op Harderwijk spiegelt. Want ik denk dat het in Harderwijk best meevalt. Ook omdat de partijen in Harderwijk toch wel gewend zijn om met elkaar samen te werken op een goede manier. Veel meer, tenminste dat krijgen wij altijd terug, van dat toch wel uniek is hoe dat hier gebeurt. Dat is 1. Het tweede is dat we echt met de ontwikkeling bezig zijn nu van sterke lokale teams, zoals dat heet. Dus eigenlijk teams die in de wijk actief zijn waar je met al je vragen terecht kan. Dus of dat nou jeugd is of dat het nou financiële problemen zijn. En zo proberen we juist al die organisaties steeds hechter met elkaar te laten samenwerken. En wat je bijvoorbeeld ziet, een tijdje terug was ik bij Stiemens. En Stiemens die zegt, ja, we hebben nu een goede samenwerking met het CEG.
3: En Stiemens doet
4: maatschappelijk werk.
3: Ja.
4: Dat op het moment dat er een gezin bij het CEG komt met problemen rondom het kind, waarbij gesignaleerd wordt, hey, er zitten ook problemen bij de ouders, dat de koppeling naar Stiemens gemaakt wordt en dat die dan de ouders vervolgens oppakken in het traject. Dat is samenwerken.
3: Dat is de weg.
4: Hetzelfde is een financieel trefpunt. We hebben dit jaar nog een tweede financieel trefpunt geopend. Inmiddels weten veel mensen dat te vinden. Schulden en financiële problemen of andere problemen rondom regelgeving en dingen zijn vaak de oorzaak van onrust in een gezin. En als je dat vroegtijdig mensen kunt helpen, kunt ondersteunen in, nou, hoe vind ik mijn weg weer? Daar kun je een hele hoop voorkomen. Ja, dus die preventiekant wordt...
0: Punt. Ik bedoel, als mensen, heel veel mensen laten niet merken dat ze financiële problemen hebben. Ja, ze komen op een gegeven moment te weten dat de huur niet betaald wordt. Dan begint het. Maar als mensen dat een beetje... Dan is het soms zitten ze al boven. Dus een rekening niet betaald wordt. Aanmaning niet. Ja. Nou, boete van honderden euro's erbovenheen. Ja. En dan kon je pas bij de schuldhulpverlening. Als je zelf al zwaar in de problemen zit.
4: Ja, dat, ten eerste hebben we de vroegsignalering tegenwoordig. Dat betekent mensen die hun huur niet betalen, of in ieder geval achterstand hebben, of belastingen, of verkeersboetes enzovoort. Dat wordt tegenwoordig centraal geregistreerd. En dan wordt lokaal, Stiemens, dus de maatschappelijke werkorganisatie, ingeschuiven. Joh, let op, het lijkt erop dat dat gezin of die persoon in de problemen zit. Dat is één.
0: Maar is het zo dat... iemand krijgt een verkeersboete van centraal incassobureau, justitieel incassobureau, die wordt niet betaald. Komt het dan hier in Harderwijk ergens op het punt? Want die zit ook met de privacy.
4: CAIB weet ik niet zeker. Maar dat is tegenwoordig afgedicht via de wetgeving ook. Okay. Dat bepaalde dingen mogen doorgegeven worden. Omdat het doel waarvoor het is ligt hoger dan de privacy, zeg maar. Dus dat zijn wel altijd ingewikkelde processen natuurlijk. Ja. De ene keer mag het wel, de andere keer mag het niet. Maar steeds meer krijgen we daar vat op. En je ziet bijvoorbeeld ook... toen ik begon als wethouder, toen was het voor de vrijwilligers van het Financieel Trefpunt best wel lastig om samen te werken met mensen van meer inzicht. Want dat waren twee verschillende werelden. Nu werken die gewoon samen. En weten ze elkaar goed te vinden. En op het moment dat ze iets signaleren...
0: Het Financieel Trefpunt, dat zijn mensen die helpen bij belastingen, die helpen bij schuldenproblemen. En wat is de functie van meer inzicht... Wat is de functie van meer inzicht dan? Ik bedoel, zit hij er ook bij?
4: Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er schuldhulpverlening ingezet wordt. Of dat er andere problemen spelen, waar bijvoorbeeld ouders naar een CEG zouden kunnen. Er kunnen allerlei problemen...
0: Maar zit er dan iemand van de meer inzicht ook op het financieel terechtpunt?
4: Daar zit ook Stiemens, daar zit ook... Humanitas, daar zit ook zorg dat.
0: Dinsdag was het in het Roef altijd, geloof ik.
4: Ja, en dat is nu ook...
0: Daar zitten die er allemaal bij. Okay,
4: donderdagmiddag zitten ze ook in de Kiekmuren nu. Ja. En er zijn ook nog een aantal locaties in de wijken waar mensen terecht kunnen, maar daar kunnen ze op afspraak terecht.
3: Die processen verliepen die vrij makkelijk, is misschien niet het goede woord, maar iedereen was bereid om samen te werken en dat doel hebben we voor ogen en zo moeten we dat bereiken?
4: Nou, dat is waarom ik net even zei van ja, in Harderwijk doen we het echt wel anders. Ja. Want we weten elkaar goed te vinden.
0: Maar dat betekent
4: ook dat we er als gemeente ook echt op investeren. Hè? Dus een notosociaal domein, die hebben wij niet bedacht. Die hebben we samen met al die maatschappelijke partners bedacht.
0: Die hebben allemaal input gegeven. Dat is natuurlijk wel waar je mee te maken hebt. Natuurlijk hebben de organisaties die niet alleen werken, Harderwijk werken, maar Stiemens werkt in heel veel plaatsen. Ja. En kun je ze dan zover krijgen dat ze hun maatschappij, hun eigen club ideeën per gemeente, dat is vaak lastig.
4: Dat valt op zich wel mee. Want wij zijn natuurlijk opdrachtgever van Stiemens. Ze worden ook door ons gefinancierd. Dus daar stellen we ook de juiste eisen aan.
0: Ja, bepaald.
4: Bijvoorbeeld in de maatschappelijke zorg zien we dat ook heel erg. Ja. Opvang van mensen, dak- en thuislozen, beschermd wonen, dat soort dingen. Wij stellen gewoon aan alle organisaties die daar een rol in hebben, dat ze moeten samenwerken met collega-organisaties. Dat niet mensen cliënten vasthouden, want het is een leuk verdienmodel. Nee, dat je zegt van nee, nu is iemand toe aan een volgende fase en dat kan beter bij een andere organisatie dan bij de onze. Ja. Dan ben je goed bezig.
0: Dan ben je goed bezig, ja. Nee, wat ik natuurlijk mijn eigen ervaring wel heb, dat de mensen in het veld vaak wel elkaar goed konden vinden, maar de organisaties die erachter zitten, ja, dat is vaak logge lichamen, die moeten dan...
4: Nou ja, maar dat heeft ook te maken met vertrouwen in je medewerkers. Ja, en de mensen in het veld. En dat zijn de deskundigen. En dus laat het van onderop komen.
3: En die moet je ook zeggenschap geven.
4: Wat zeg je?
3: Die medewerkers moet je ook de zeggenschap geven.
4: Absoluut. Ja, en het financieel trefpunt vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe goed het kan gaan. En toen ik daar de eerste keer kwam, zaten ze met een laptopje en dan moesten ze inloggen op een systeem. En dat ging bijna niet. En dan liepen ze tegen een probleem aan. Dan moesten ze meer in zich bellen. En dat lukte er niet. En dan was het systeem er weer uit. En dat soort klachten. Nou, dat is ver verleden tijd.
0: Ja, zeker als je vrijwilligers hebt, dan moet je gewoon zorgen dat ze een goede omgeving hebben waarin ze kunnen werken. Ja. En niet allerlei gekke problemen oplossen die ze niet willen.
4: Overigens is het financieel trefpunt niet alleen maar mensen die financiële problemen hebben. Maar ook gewoon als je een brief van de gemeente krijgt en je denkt, ik snap niet zo goed wat ze nou bedoelen. Dan kun je daar naartoe. En er zijn er gewoon mensen die je helpen om te ontcijferen wat staat daar nou.
3: Ja.
4: Of ik wil een regeling voor, gebruik maken voor een van mijn kinderen. Maar hoe moet ik dat doen?
3: Ja.
4: Nou, hoe ga je dat dan? Hoe doe je die aanvraag bij Meer Inzicht? Nou, dat soort dingen vinden allemaal plaats in het financieel trefpunt. Daarom is het ook een veel gewoner iets geworden om naartoe te gaan.
3: Heb je ook het gevoel dat mensen toch, niet makkelijker, maar minder grote drempel ervaren om hulp te vragen?
4: Ja. Ja, ik denk het is en hulp vragen, hulp geven, maar het is veel meer die samenredzame samenleving.
3: Ja, ja,
4: hè?
3: Ja.
4: Waar jij bent een van die buurtcirkels, hè? Ja, die omzien naar elkaar en elkaar af en toe eens helpen als dat nodig is. En één heeft daar verstand van en de ander kan beter een straatje leggen. En weer een ander kan een schilderijtje ophangen. Weer een ander die weet iets van financiën.
3: In de Molenstraat gebeurt dat regelmatig.
4: Ja, ja. Nou, en ook dat is dan zoiets. Hè? Die buurtcirkels, ook dat proberen we te stimuleren. Maar tegelijkertijd.
3: Voorzorgcirkels.
4: Sorry. Ja, maar we hebben verschillende namen. Dat geeft niks.
3: Maakt niet uit.
4: Geeft niks.
3: Als de hoop er maar komt.
4: Ja. En wat doe je dan als gemeente? Nou, niet te veel met je vingers eraan zitten. Maar bijvoorbeeld wel zeggen, nou, als mensen nou informatie over zo'n cirkel willen hebben, dan kunnen ze via de website harderwijkvoorelkaar.nl, dan kunnen ze wat informatie vinden, maar ook een aantal contactpersonen die al cirkels draaien, die best willen vertellen hoe zij dat doen.
3: Ja.
4: Nou, dan helpt de een de ander. En dan is het niet zo dat je een welzijnswerker inhuurt die zegt, ik ga zorgen dat er in iedere buurt een voorzorgcirkel komt. Nee, dat moet van onderaf, juist door die buurten zelf georganiseerd.
3: Want dat hoeft echt geen geld te kosten.
4: Nee.
3: Dat kost niks.
4: Nee, dat kost niks. Het levert alleen maar op.
3: Ja.
4: En ik moet zeggen, we hebben één keer in het jaar hebben we een bijeenkomst een soort bedank bijeenkomst op de bowlingbaan. Dan zie je uit de bowlingbaan, omdat mensen dat een keer graag willen zijn. Bowlen en eten. En dat zijn allemaal mensen die op een of andere manier in hun buurt actief zijn. Van de wijkvereniging tot hele kleine straatbuurt, clubjes. Daar komt gewoon 150 man jaarlijks.
3: Prima.
4: En die waarderen het dat ze een klein waarderingje krijgen. Een uurtje mogen bowlen met elkaar.
3: Ja.
4: Maar het is vooral de verbinding die mensen maken.
3: Sociale contacten.
4: Ja, ik heb pas nog mensen gesproken. Ze, wij zijn maar een straatje. En alles bij elkaar, misschien 60 bewoners. We hebben een paar van die activiteiten. In december hebben we oliebollen. En dan zetten we een tent neer buiten. Gaan we oliebollen bakken. En in de zomer doen we een sport- en speldag of burendag of dat soort dingen. Maar intussen leren mensen elkaar kennen en weten ook van, die of die is er vandaag niet. Weet iemand wat er aan de hand is?
3: Even een belletje drukken.
4: Er komt een nieuwe bewoner in de wijk. Ja. Laten we even een bloemetje brengen namens de bewoners.
3: Ja.
4: En zo ontstaat die samenredzame samenleving. En daar hebben we allemaal de overheid niet voor nodig. Dus we moeten vooral ook leren dat we er een beetje met onze vingers vanaf blijven als overheid. En niet te veel.
3: Heel belangrijk wat je nu zegt.
0: Als die positieve gezondheid nou op een beetje uitgewerkt is. Dan komt de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, in beeld. Dan komt de gemeente in beeld. Bijvoorbeeld voor aanpassing aan het huis. Voor bepaalde zaken. Ik bedoel, er wordt wel eens gezegd, de WMO wordt toch een beetje op bezuinigd worden. Ze zitten niet in Harderwijk, in de landelijke zo. Vroeger de eigen bijdrage lager was, wordt die omhoog gehaald. In sommige gevallen lijkt me dit trouwens terecht, maar goed.
4: Nee, daar is wel al langer sprake van om de eigen bijdrage inkomensafhankelijk te maken. Dat is hier nog niet.
3: Nee.
4: Waardoor je bijvoorbeeld heel veel mensen hebt die ook hulp in de huishouding hebben. Hè? Want dat is maar een vast bedrag per maand. Dat is natuurlijk voor mensen die met een kleine beurs is dat ideaal.
0: Ja.
4: Maar voor mensen die het eigenlijk best kunnen betalen, die zeggen de hulp die ze hadden, die zeggen ze op. Want via de gemeente is veel goedkoper. Hè? Dat gebeurt.
3: Dat is
4: een effect wat je niet wil hebben. Nee. Overigens, wat wel mooi is om te zien, en dat is allemaal maar heel voorzichtig, maar die acties die wij allemaal ingezet hebben, hè, om mensen niet te snel die WMO te laten instromen. We zien vorig jaar en dit jaar zien we langzaamaan een afvlakking van de kosten van de WMO. Daar waar die landelijk gewoon nog steeds in een stijgende lijn zitten. Dus dat geeft wel een indicatie dat we op de goede weg zijn. Want jij zegt van cijfers is altijd moeilijk. Ja, dat is moeilijk, want uiteindelijk Hè, zo'n automaatje, dat moet je kunnen zien. En het aantal taxipassen wat je anders uitgeeft.
0: Nee, precies, dat is dus zo. Ja. Bepaalde dingen wel.
4: Ik moet niet op de tafel slaan.
0: Nee, klopt.
4: Dat ben ik zo gewend.
0: Nee, maar het punt is natuurlijk dat vroegere mensen die pensioen van ik weet niet wat hoe kregen. En die kregen dan nog een scootmobiel van de gemeente. Terwijl ze dan nog een extra dure auto zelf konden kopen. Ja, dan denk ik, waar zijn we met ons geld mee bezig?
4: Ja, dat is echt iets waarvan ik ook denk van, het gaat veel meer om... Ik heb ook wel mensen meegemaakt die ook gewoon afhankelijk zijn van allerlei hulpmiddelen enzovoort. En die zeggen soms van... Ja, weet je, het gaat niet om het geld, het gaat niet om dat wij het niet kunnen betalen, maar wij weten de weg niet. Dus als die WMO die consulent hier komt en die ons helpt de weg te vinden, dan kunnen we daar best een eigen bijdrage in doen. Dat is helemaal het probleem niet. Alleen, waar moet je terecht als je een specialistische rolstoel nodig hebt? Ja, verzin het maar. Je vakgebied
0: niet. Ik weet nog wel, op een gegeven moment kom je dan als je 65 bent en dan komt er zo'n briefje door je bus met de keuren netjes, alles waar je moet zijn. En wat doe je dan? Als ik oud ben, weg. Ja. Maar als er dan wat gebeurt, dan weet heel veel mensen geen flauw benul.
3: Dan zit je met de hand in de tuin.
4: Nee, en dan is de huisarts vaak de eerste post natuurlijk, waar mensen terechtkomen. Ja. Nou, en die huisarts die is ook overvol, dus die in 10 minuten moet hij besluiten. Nou, en die stuurt je dan misschien de verkeerde kant op. Ja. Ik zeg niet dat het allemaal verkeerd gediagnosticeerd wordt, maar je zou... He, dus bijvoorbeeld binnen de jam-beweging gaat die huisarts...
0: Wat is een jam-beweging even voor ons?
4: Dat is een moeilijk woord. Ecosysteem mentale gezondheid. Maar het gaat over de mentale gezondheid.
3: Ecosysteem.
4: Mensen die problemen hebben met mentale problematiek. Dus dat is een vreselijk groot aantal. Een deel daarvan die redt zichzelf. Hè. We zijn allemaal wel zo'n beetje somber. Of we hebben allemaal eens tegenslag.
0: Autistisch komen we wel doorheen.
4: Ja, autistisch is dan eigenlijk weer wat anders. Maar het gaat eigenlijk om GGZ. Dus waar je bij de specialistische GGZ uitkomt. Maar hoe kun je die mensen met elkaar in contact brengen? Hoe kun je veel meer groepsgewijs werken? Hoe kun je wat wij noemen... het herstelgerichte gesprek voeren. Ja. Hè, dus eigenlijk kijken, een veel uitgebreider gesprek om te kijken van wat heb je nou eigenlijk nodig om zelf verder te kunnen. Vaak hebben mensen daar best wel ideeën bij. Maar je moet er wel even tijd voor nemen om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Nou, daar gebruiken we welzijnswerkers voor, artsen, ervaringsdeskundigen, die gewoon in duo's met mensen die dat eerste gesprek, dat verkennende gesprek doen. En van daaruit komen andere oplossingen dan therapie bij de GGZ-organisatie.
3: Okay. Is er wel voldoende personeel overal? Ook niet, denk ik, toch? Of valt dat mee?
4: Ja, nou, voldoende personeel. Ervaringsdeskundigheid is belangrijk. Hè? Ja. Dus mensen die ervaring hebben, die bereid zijn om daar een stukje van hun vrijwilligheid in te steken. Personeel is altijd dus best wel een dreiging van een tekort aan personeel. Dus daar moet je ook goed naar kijken. Van hoe zorg je dat het ook aantrekkelijk blijft om in die zorg te blijven werken.
0: Maar hoe zit dat in Harderwijk? Ik heb het altijd idee dat de hele problematiek van tekort aan mensen in het Westen wat harder speelt dan bij ons bijvoorbeeld.
4: Ja, maar tegelijkertijd weten we ook wel dat het deze kant op komt. Ja, je moet er wel op voorbereid zijn.
0: Ja. 15 miljoen mensen, Fluitsma en Van Tijn. Daarmee onderbreken we deze uitzending even. Maar we gaan wel door.
4: En wij gaan weer in.

0: Ja, wij praten nog steeds voor het laatste stukje met de wethouders Marcel Campagne van jeugdzaken, onderwijs. En er zit ook nog trouwens omgevingsvisie bij, ook nog even. En met Maarten Rekkerman. Ja, mijn vraag is, wat verliest Harderwijk als jullie weg zijn?
1: Zo, mooie vraag.
2: Goeie vraag.
3: Dat zonder nou...
0: Ik ga jullie bescheidenheid even op de proef stellen.
3: Wat ze in ieder geval gaan missen is een stuk ervaring. Want wij hebben natuurlijk, wij zitten hier met z'n tweeën al met 12 jaar totale wethouderservaring. Nou, straks gaan Edwin Enklaar en Martijn Pijnenburg, die zijn natuurlijk ook allebei 4 jaar hier geweest. Die gaan, dus in totaal gaat er best wel een stuk ervaring, bestuurlijke ervaring weg.
2: Ja.
3: En ook wel een stukje collectief geheugen. Ik ben natuurlijk vanaf, wat Anneke al zei, vanaf 2002 loop ik mee.
2: Ja.
3: Ik weet nog dat het waterfront op de agenda van de raad stond.
0: Ja, ja,
3: dat soort dingen, dat is allemaal wel weg dan straks.
0: Dat heb ik ook wel eens, met andere mensen gezegd. Dat het geheugen van de BNW-colleges is vaak ook maar kort tegenwoordig. Vroeger zaten ze 30, maar ik bedoel, er gebeuren dingen waarvan 2 colleges later niemand meer weet dat het ooit gebeurd is.
3: Klopt, klopt.
0: En nu gaan ze in Elmond, gaan ze druk bezig om een industrieterrein te zetten bij de A28... bij afslag Horst, terwijl het 20 jaar geleden niet door mocht gaan vanwege enzovoort. Dus ja, denk ik dan. Maar goed, je hebt het mooi uitgepraat. wat verliest Harderwijk als jij weggaat? Politieke ervaring.
1: Dat is natuurlijk de vraag. Want je weet niet wie je opvolger is en hoe die dat gaat doen. Hè? Dus ik mag hopen dat een groot deel van onze legacy, zou ik maar noemen, onze verdiensten, dat die ook gewoon voortgezet worden door een komend college. Dat hoop ik oprecht. Ik denk, sociaal domein. Jullie weten, ik ben groot geworden in het sociaal domein. Hè? We hadden het net even over onze eerste baan als groepsleider in de jeugdbescherming.
0: Als 18-jarig of zo.
1: Ja, als 18 jaar en ik heb buurthuiswerk.
0: Moet je zelf beschermd worden, joh.
1: Ja, precies. Nou, dat was altijd de grap van mijn vrienden natuurlijk. Ben je er als inwoner of als begeleider? Maar goed. Dat sociaal domein zit wel echt in mijn hart. En in die zin ben ik ook altijd wel heel erg direct betrokken. Dus als we het over de roef hebben, die kopjes koffie. En dat is ook gewoon omdat ik geïnteresseerd ben in die mensen. En dat ik het samen met mensen wil oplossen. En dat vind ik erg leuk en dat wordt ook op prijs gesteld. Maar dat is niet echt een bestuurlijke houding van afstand, van wij bepalen.
0: Dat
1: maar
0: is toch eigenlijk wel de beste houding als bestuurder? Dat het gaat om de mensen en niet om de regeltjes om de kaders.
1: Daarom zeg ik, als ik wegga, dan hoop ik dat dat ook opgevuld wordt. Maar ik denk dat dat gemist gaat worden, ja. Ik ben ook bij de wijkvereniging en help mee met samen eten en maaltijden uitserveren, dat doe ik ook zo af en toe. Dat heb ik met Kees Klaassen, de directeur, gedaan.
2: Ja.
1: Dat vind ik leuk om te doen, dat soort dingen. Dat vind ik ook belangrijk om te doen.
3: En dat blijf je? Ja, als ik blijf doen, blijf jij dat doen.
1: Ja.
3: Mooi, afgesproken.
1: Ja. Heb ik de wijkvereniging ook beloofd.
0: Daarmee kom je een beetje makkelijk af. 1 keer per jaar, een aantal keren per jaar.
3: Klopt. Ik weet wat ik zeg.
0: Zeg maar, en hebben jullie nou nog dingen, we hebben hoogtepunten, maar dingen die gewoon echt humoristische dingen, dat je denkt, jongens, dat is wel lachen geweest of zo. Kijk, jullie hebben elke dinsdagmorgen collegevergadering. Volgens mij zijn er talloze momenten waarin je met elkaar hartelijk lacht.
3: Zeker, en dat vond ik ook wel het mooie van dit college, zonder daarbij tekort te willen doen aan het vorige college. Daar hebben we ook heel veel lol gehad, maar het was wel een team. Ik heb nooit het idee gehad dat er hier een pootje gelicht werd of dat ik hier over mijn schouder moest kijken. Dat gaf mij altijd wel heel veel vertrouwen ook gewoon in het werk wat je doet. Die ging er met plezier naartoe. En dan maakt het dus ook, want je zegt, heb je ook wel eens wat anders, wat gekkers meegemaakt. Ja, het is heel vervelend als je door de burgemeester, en dan ben je net een paar maanden wethouder, tot de orde wordt geroepen omdat je zelf bedacht hebt in coronatijd van ik kan nog wel een keer het water ingaan. Die nieuwjaarsduik, dat de burgemeester mij s'avonds om 11:45 belt en zegt van dat gaan we even niet doen, want dat kan helemaal niet. Dus dat gaf wel, dat was wel een bijzondere move, zeg
0: dat
3: maar.
0: Gebrek aan ervaring.
3: Dat denk ik het wel. Ja. Zou ik nu niet meer doen.
2: Nee. Ja, wat was je toen net? Ja, dat was in 2000.
0: 2020
3: ongeveer,
0: ja.
2: 2020?
0: 2020, denk ik.
2: Ja, 2020. Ja. Oh, dat was nog met Harm-Jan van Schaik.
3: Klopt, klopt.
1: Ja.
0: Ja. En jij, heb jij nog wel een leuke anekdote?
1: Ja, Anneke had er al over gevraagd. Ja, één ding wat ik wel erg, waar ik wel veel lol om gehad heb, is Aan het begin van mijn periode was de voedselbank naar het nieuwe pand verhuisd. Toen kwam Stichting Mensen in Nood in het oude pand van de voedselbank. Dus toen hadden ze mij benaderd van, goh, wil jij niet de opening doen? Nou, net als vele openingen, maar dat heb ik graag gedaan. Want ik vind Stichting Mensen in Nood ook echt een leuke club.
2: Absoluut.
1: Die het hart op de goede plek hebben en de goede dingen doen. Alleen een jaar later hadden ze een flink wat geld binnen weten te halen. Ik weet niet eens meer op wat voor manier. Maar waardoor ze de hele boel opnieuw konden inrichten. Dus een nieuwe keuken erin, een nieuwe ontmoetingsruimte. En hartstikke mooi gemaakt. Maar toen gingen ze het weer openen. Ja. Nou, of ik het weer wilde openen. Ja. Dus daar heb ik natuurlijk in die openingsspeech wel een lolletje van gemaakt. Zo van, nou ja, als je nou een smoesje nodig hebt om hier een opening te gaan doen. Als je gewoon een feestje wil vieren, ja, zeg het dan kom ik ook wel. Dus dat was erg leuk. Overigens een hele mooie club in die zin dat wij als gemeente Stichting Mensen en Nood een paar jaar geholpen hebben om op stoom te komen. Dus hebben ze ook gesubsidieerd. En na een paar jaar hadden ze de subsidie niet meer nodig, omdat ze gewoon op andere manier funding verzamelden. En dan denk ik, dat vind ik een mooi voorbeeld van een charitatieve instelling. Hè? Wat we heel veel zien is charitatieve instellingen die jarenlang afhankelijk zijn van subsidie van de gemeente. Nou, dan denk ik, ja, dan ben je geen charitatieve instelling, dan ben je gewoon een gesubsidieerde stichting. Ja. En ik vind juist het mooie als je als gemeente geld in kunt zetten om iets aan de gang te krijgen. Ja, om mensen te ondersteunen bij een begin. Maar dat ze op een gegeven moment ook de uitdaging hebben van, ja, wij willen wel op eigen benen staan. Ja. En dat is zeker aanwezig bij Stichting Mensen in Nood. En vandaar dat ik dacht, nou, deze anekdote kreeg ze gelijk een beetje aandacht op de radio.
0: Er zijn andere mensen in nood, een heel ander soort nood. Daar kom ik even bij Marcel terecht. Van die hebben nood en vanwege geluid aan hun oren. Jij bent er niet in geslaagd om een geluidsvoorziening bij de A28 te regelen.
3: Nee, dat is wel iets wat ik waar ik echt wel de balen van heb, laat ik maar gewoon plat zeggen. Ja. Dat ik ben daar vanaf 2002-2003 ben ik daarmee bezig geweest. Want toen was het al dat er geluidsoverlast was. Nou, dat is niet minder geworden. En dan heb ik de vorige wethouder Pieter Teninga achter de broek aangezeten. Toen kreeg ik het in portefeuille. En we zijn nu 8 jaar verder en er is nog steeds niks veranderd. En daar heb ik echt wel de balen van. Dus we zijn in gesprek met Rijkswaterstaat. Nou ja, Rijkswaterstaat, wat ik daarvan begrijp is dat ze ook de prioriteiten anders hebben moeten leggen.
0: Ja.
3: Ja, wat is belangrijker? Een scherm wat niet deugt of een brug die instort? Ja, dat zijn allemaal dingen die dan weer naar voren komen.
2: Het heeft altijd met geld te maken.
3: Het heeft met geld te maken, ja. Het heeft met capaciteit te maken. Dus hier baal ik wel van. Ik heb de hoop nog niet opgegeven dat ze dus komen. Maar het gaat dus niet meer onder mijn vlag gebeuren. Nee, dat vind ik jammer. Ja.
0: Maar misschien kunnen ze met terugwerkende kracht uitnodigen om te openen. Een dat opening zou, die niet twee keer is, maar één keer is voldoende in dit geval.
3: Dat zou mooi zijn, ja. Ja.
0: Ja.
2: Marcel, wat ga je het meeste missen, denk je, als wethouder?
3: Ligt natuurlijk een beetje aan wat ik hierna ga doen.
2: Dat weet je nog niet?
3: Dat weet ik nog niet.
2: Nee.
3: Wat ik het meest ga missen is dat je... je bent zo betrokken bij je stad, bij je dorp, bij de inwoners. En daarvoor het beste zoeken. Daarvoor met de samenleving in gesprek gaan. Daarvoor met de collega's in gesprek gaan. Met de medewerkers hier in gesprek gaan. Ik denk dat ik dat wel het meest ga missen. Dat je dus niet meer de verantwoordelijkheid hebt, maar ook de zorg hebt om het in Harderwijk gewoon mooi te maken, leuk te maken. Waar elke wethouder mee begint natuurlijk. Hè? Ja. Want waarom zit je in de politiek? Waarom zit je in het bestuur? Omdat je het mooier, beter, leuker, aangenamer wilt maken. Ja, daar zijn wij straks niet meer van. Daar ben ik straks niet meer van.
0: Nee, maar zometeen zijn de wethouders die proberen het om het voor jou aangenaam te maken.
3: Dat klopt, dus daar hou ik ze ook aan.
0: Ja, oké. Okay.
2: Hetzelfde vraag voor Maarten natuurlijk. Wat ga jij het meeste missen?
1: Ja, nou ja... Kijk, aan de ene kant heb je de drukte natuurlijk. Hè? Dus het is best wel een drukke baan. En aan de andere kant zijn het ook 30 onderwerpen tegelijk waar je mee bezig bent. En de ene keer is dat heel lokaal. Dan gaat het om iemand met een probleempje rondom een WMO-financiering. En het andere moment dan zit je in de provincie ergens met allemaal bestuurders rondom zorg en veiligheid. Een heel groot thema.
2: Heel divers.
1: Ja, juist die diversiteit en die vele onderwerpen. Maar tegelijkertijd die volgeplande agenda.
2: Ja.
1: Ik denk dat je die op een of andere manier ook gaat missen. Want op een gegeven moment, die staat in één keer leeg. Dus dan moet je maar zien hoe je die weer gaat vullen. Dat komt vanzelf.
0: Weet je al wat je gaat doen, Marcel?
3: Nee.
0: Ga je weer een juristerij in?
3: Dat is een optie, maar ik heb er nog niet, ik heb nog niks concreets in die zin voor ogen staan.
0: Nee. Maar het is altijd zo dat bedrijven dat ze niet staan te wachten op mensen die 8 jaar wethouder zijn geweest in de middelgrote gemeente. Er zijn van voorbeelden van mensen die 2, 3 jaar hebben moeten wachten. Je bent natuurlijk 8 jaar uit je eigen vak geweest, dergelijke. Dus ja, het zijn ondertussen nieuwe ontwikkelingen.
3: Nee, dat klopt. Ik heb ook wel gesproken met de rechtbank waar ik hiervoor werkte. En ook daar werd gezegd, en had ik zelf ook al wel bedacht, van, ja, ik moet niet terug willen keren naar de functie die ik had. Ja. Omdat je bent toch 8 jaar in je ontwikkeling verder gegaan. Je bent 8 jaar met hele andere dingen bezig geweest. Die juristerij heb ik niet helemaal afgesloten. Maar het is wel de vraag waar ik dat dan zou willen doen. Ja.
2: Burgemeester? Je bent verbinder?
3: Dat zou geen onlogische stap zijn. Maar ja, daarvoor geldt ook... kan het. Je moet solliciteren. Je moet dan toch,
0: en wil je gezin? Je hebt je vrouw mee?
3: Ja, dan moet je verhuizen. Ja. Dus het zijn allemaal opties die open liggen. Maar waar ik goed over na moet denken. En dat heb ik nu dan een beetje voor me afgehouden. Want ik ben nu nog gewoon... 24/7 wethouder naar de wijk. En dan wil ik gewoon met een goede, goed afgerond.
0: En Maarten, jij weet of ga je met pensioen?
1: Nee, ik zal zeker actief blijven. Ik zal zeker wat blijven doen.
3: Ja, in de roep toch?
1: Je kunt me wel. Je kunt het sociaal domein wel bij me weghalen. Maar niet andersom. Hè. Ik blijf betrokken bij het sociaal domein altijd. En dat heb ik ook mijn leven lang gedaan. Dus dat zal op een of andere manier wel. Aan de andere kant, wij worden straks ook weer begeleid in reïntegratie en weet ik veel wat.
2: Ja.
1: En er zit toch wel een dringend advies van, als je nou wethouder af bent, neem dan gewoon eerst even rust.
0: Zeker
1: denk eens even rustig na. Kijk, een eerste bestuursfunctie is al aangetreden, maar dat heb ik even nog niet doen. Want voor je het weet zit je agenda gevuld met vrijwilligerswerk. Dat is ook prima. Maar,
2: eerst lekker op vakantie.
1: Ja. Eerst even genieten van de zon.
2: En Marcel, genieten van je kleinzoon.
3: Zeker weten, zeker weten.
0: Wij gaan stoppen, heren, want we hebben het nieuws nog even. En het was wat mij betreft een zeer geanimeerd gesprek. Ik zit hier niet met twee mensen die heel gefrustreerd zijn dat ze wethouder af moeten zijn. Ze zien allemaal nieuwe kansen in het leven.
2: Precies. En ook wat me opvalt, een hele innoverende periode hebben gehad. Waar jullie erin gelegd hebben, ziel en zaligheid,
3: zeker.
2: En dat is mooi om te horen.
0: En natuurlijk, hartstikke bedankt voor jullie komst hier.
1: En we hopen op een mooi afscheid in juli, dus komt alle.
0: We komen volgende week nog even langs, denk ik.
2: We komen langs in de roef.
3: Heel goed.
2: Zeker.
3: Dank jullie wel.
1: Dank je wel. Ja,
2: bedankt.
0: We gaan meteen even door met het nieuws. We hebben net nog een minuut of 3, 4 voor.
2: Een vlug lezen, Henk.
0: Wat zeg je?
2: Vlug lezen.
0: Jawel, de coalitie hebben gelukkig niets veel over te zeggen, want er is nog geen nieuws. Nee. Zelfs de experts denken niet dat ze allemaal tussen de oren kunnen kijken. Nee, weet ik niet. Nou, de spitstrein die 's morgens en 's avonds extra tussen Harderwijk en Amersfoort rijdt, is een succes. Het levert 10% meer instappers in Harderwijk op. En dat brengt NS ertoe om de spitstreinen met 33% uit te breiden, van 3 naar 4. Zoals 's morgens als 's avonds komt er een extra trein bij. De burgemeester van Harderwijk, we hebben het al een beetje over gehad, heeft een woning in Harderwijk gesloten vanwege herhaalde overtreding van sekswerkregels. De eigenaar was al meerdere keren gewaarschuwd en ook voor dit soort dingen en andere overtredingen. En nu is 3 maanden lang is zijn huis afgesloten.
2: Heel goed.
0: Huis, ik weet niet wat het is, bedrijf.
2: Ja.
0: Goed.
2: Ik heb er geen verstand van.
0: Groen. Geeft afkoeling. Hè? Dat merk je zelfs al als je onder de bomen fietst. Jammer dan dat in Harderwijk de tuinen gemiddeld voor 55% versteend zijn. En inderdaad, als je in de stad Dennen rijdt of wat dan ook, er zijn toch heel veel mensen die gewoon allemaal een hele betegelde tuin hebben. Hè? Voortuin hebben, achtertuin, weet ik niet natuurlijk. En dat merk je toch bij de huidige hitte. Ik ben vanmorgen naar Putten gefietst. En of je nou lekker een beetje door het bos fietst of dat je door Ermelo over Harderwijk fietst. Het is echt een groot verschil.
2: Ja.
0: Dus wat dat betreft, hoe meer groen, hoe beter. En de heer ten Harderwijk is natuurlijk net zo voelbaar als elders. En dat heeft allerlei dingen tot het gevolg. Onder andere Omrin. En Omrin, dat is degene die uw huisvuil ophaalt. Ja. Die zal de komende dagen een andere rooster aangeven. Die gaat al vanaf 6 uur 's morgens beginnen. Dus als je dan op bepaalde plaatsen om 7 uur je bak buiten zet, dan ben je te laat misschien. Dus denk erom de avond ervoor buiten zetten of heel vroeg opstaan. Ja. Gezien de verwachtingen voor de volgende week, ik zag vanavond dat het toch weer temperaturen van 24, 23 graden verwacht werden, maandag, dinsdag, woensdag.
2: Dat is lekker.
0: Worden de gewone werktijden weer ervat. En ja, de scholen zijn vrij. Ik heb ook al heel veel bedrijven gezien, ook op het journaal, die zeggen nou, morgen laten we een dagje minder. Dat moet wel kunnen. Want het is... Schriftelijke vragen van Pro, PvdA GroenLinks. Die hebben het over de gebouwde huizen in Harderwijk in het vorig jaar. En die zeggen, ja, er zijn wel veel huizen gebouwd. Maar betaalbare zijn veel minder gebouwd dan gepland was. Dus ja, die hebben daar dan toch maar wat schriftelijke vragen gesteld aan de wethouders. Hoe dat nou kan, want er waren maar echt sociale woningbouw. Er een stuk of 10 of 2 of zo, denk ik. Een heel laag percentage. En dan zijn er natuurlijk nog meer betaalbare woningen, maar... Veel en veel minder dan de 30%.
2: Maar die plannen waren dus anders.
0: Ja, ik moet eerst de vragen van van BW maar even zien. Ja. Woensdag 1 juli is het afscheid van de wethouders. En ik moet er ook nog even zeggen, dinsdag 30 juni openen burgemeester Jeroen Jong en wethouder Maarten Rekman samen met nabestaanden van slachtoffers van femicide de expositie Femicide op de Strandboulevard. Moest ik echt even zeggen van Anneke.
2: Ja. Fijn dat u bij ons was. Hele fijne avond. Het zal wel warm zijn, maar lekker onder de boom gaan zitten met een koud pilsje. En tot volgende week.
0: Het mag ook gewoon alcoholvrij zijn, hè?
2: Een glas water mag ook. Tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
2: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden eronder uit weet te trekken.
1: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, het is weer donderdag. Ron schrikt wakker.
1: Ja. Ik was even verzonken in mijn laptopje om iets op te zoeken. En dat, Ja, ik vind het altijd fijn, vooral bij jou. Kijk, maar van mijn eigen plaatjes weet ik het allemaal al een beetje wel. Van jou weet ik het eigenlijk niet zo.
0: Nee.
1: Ik zal eens de microfoon even dichterbij doen, want ik hoor me slecht. Ja, nu ben ik er weer, denk je? Ja?
0: Ja.
1: Ja, goed, luid en duidelijk.
0: Ja, okay, schuifje staat ook vol open.
1: Oh, het staat vol open.
0: Vol open.
1: Ja, maar mijn schuif moet ook vol open, anders komt er geen geluid uit.
0: Nou, schuiven we door.
1: Oké. Maar dan vind ik het altijd even leuk om te kijken de plaat die jij erin brengt, zeg maar. Om wie is het en wat doet het en dat soort dingen. Want ik heb altijd bij mij wat informatie. Jij gooit er altijd van die losse vlodders in en zoek het allemaal uit. Maar ja, toch?
0: Ja, toch. Ja. Dus,
1: dan vind ik het ook leuk om te weten van wie het is.
0: Wie dus het vandaag. Is, ja. Ja. Nou ja, om te zeggen, welkom iedereen. Weer een mooie lijst die we voor jullie hebben. En we zijn begonnen met een nummer van Chesto, Odd Mob en Good Boys. Nummer Won't Be Possible.
1: Ja, het was niet een van mijn favoriete nummers van Chesto. Ik heb beter gehoord.
0: Ja.
1: Mag dat?
0: Ja, dat mag.
1: Ja, hè?
0: Nee, dat mag zeker.
1: Dat mag ik zeggen, hè? Ja, ja, dat mag ik.
0: Dat mag je. En hierbij de
1: dus, wie zei dat altijd? Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik. Wie zei dat ook alweer?
0: Ik kom wel heel bekend voor me. Ik kan niet op.
1: Mats Meets.
0: Ja. Oh ja, maar die mag alles zeggen.
1: Ja, die mag alles zeggen. Ja.
0: Zegt hij.
1: Ja, dat zegt hij.
0: Dat zegt hij.
1: Mag ik dat zeggen?
0: Ja, dat mag. Dat mag. Nee, maar we hebben weer een mooie lijst. En de nummers die jij hebt ingebracht, prachtig. En ik heb er ook weer een paar bij elkaar gesprokkeld.
1: Ja,
0: en
1: dat van jou, dat vind ik altijd zeggen, wat we net al hadden. Van jou, wat jij inbrengt, die ken ik echt niet. En dan en dat verrast me dan elke keer weer. Kijk, mijn nummers zijn niet zo verrassend. Ja, misschien als het oude zijn dat je ze allemaal niet kent. Maar in principe zijn ze voor jou niet zo verrassend.
0: Nee. Klopt, helemaal. Dus en de volgende nummer die je op de lijst hebt gezet, die ken ik ook wel. Robert Palmer.
1: Ja, dat is eigenlijk in deze tijd, best of the both worlds. Wat is nou het beste van de twee werelden? Hè? En dat hij daar toen al een lied over gezongen heeft, dat vind ik toch wel knap.
0: Ja, maar weet je, geschiedenis herhaalt zich. Hè? Dus de nummers die je nu schrijft in de huidige situatie in de wereld, zou ik zeggen. Ja, dat kan over 50 jaar weer gaan gelden. De nummers zijn tijdloos.
1: Sommige wel. Anderen denk ik van, waren ze maar niet gemaakt. Maar, nee. Maar goed, ieder het zijn. Hè? Maar sommige nummers, dan hoor je eigenlijk bij het beginklank al van, dat is het. Ja. En die sleep je mee tot het eind. Er zijn er maar weinig nummers van. Dus Robert Palmer is waar we het over hebben. We hebben wel nog niet de zanger genoemd, maar
0: daarom.
1: Daar gaat het over, dat nummer.
0: Ja.
1: En de volgende is voor jou. En dan,
0: Melody Goddard. Ze wordt ook wel een beetje in één adem genoemd met Norah Jones. En 40 is ze, 40 jaar geloof ik. Op 19-jarige leeftijd belandde ze in het ziekenhuis na een ongeluk. En als therapie is ze begonnen met muziek maken. Ja, en daarin is zij behoorlijk uitgegroeid. En het nummer kwam ik tegen. En ik vond het gewoon een leuk nummer.
1: Ja. En weet je ook wat voor genre ze zingt?
0: Ja.
1: Ik geef je één letter ervoor, eerste. Een J.
0: Een J. Jazz.
1: Nou, je gaat voor naar de televisie, hoor.
0: Nou, voor de rest is er niks met J, toch?
1: Nee. Nee, hè?
0: Nee.
1: De Django. Nee, dat is niks.
0: Nee.
1: Maar de jazz, en je had gelijk, ze is 40.
0: Ja. Nou.
1: Dat heb je wel weer onthouden.
0: Dat heb ik onthouden, ja. Het is een beetje mijn leeftijd, hè?
1: Ja.
0: Alleen 10 jaar, jongen.
1: Nou, nee, jij bent een nieuwe 40, hè?
0: Ik ben een nieuwe 40.
1: Ja, want zeggen ze toch? 50 is een nieuwe 40, 60 is een nieuwe 50. Dus ik ben er 50.
0: Ja.
1: Denk ik.
0: Nou, ik denk dat we weer genoeg gepraat hebben. We gaan lekker luisteren.
1: Voor de muziek, hè?
0: Wat zei je?
1: We gaan naar de muziek.
0: We gaan naar de muziek. Ja. En we beginnen dus inderdaad met Best of Both Worlds van Robert Palmer. En dan Preacher Man, Melody Goddard.

0: Melody Gadot. Richie Man.
1: Ja, ik ben er even stil van. Dat hoor je dus wel. Want ja, ik vind het een hele, hele mooie plaat. Ik heb echt een verbazingwekkende mooie stem.
0: Ja.
1: En ik had net even wat opgezocht over haar. En ze is nadat ze een auto-ongeluk, een fietsongeluk heeft gehad op haar 19e. Werd haar muziektherapie aangesmeerd, hoe noem je dat? Gezegd van, ga daarmee nog aan.
0: Ja.
1: En dat heeft haar over haar een beetje haar kwalen helpen te verwerken. En dan als je dan zo'n plaat zet als deze, tenminste ik heb er nu één gehoord. Maar de stem vind ik fantastisch.
0: Een goede stem hoor.
1: Hele goede stem.
0: Een bakgeluid uit.
1: Ja,
0: dus,
1: Ja,
0: en dan net wat je net al tegen mij zei over dat ze nog steeds de last van heeft. Wandelstok gebruikt ze nog en dat soort.
1: Ze kan niet tegen zon dicht, ze heeft nog zonnebril altijd op. En,
0: dus dan is dit wel een hele mooie uitlaatklep om met muziek toch...
1: Ik denk dat, niet op een manier, maar volgens mij geldt het voor heel veel mensen. Dat muziek een bepaalde therapie geeft waar je mee bezig kan zijn.
0: Ja,
1: of je nou iets maakt of iets luistert. Maar muziek doet wat met de
0: of
1: mens.
0: Of teksten schrijven. Ja. Hè? Dat kan ook. Hè? Dat je alleen al bezig bent met de teksten om daarin je ziel erin te stoppen.
1: Muziek doet heel veel voor de mens.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Dus,
1: maar goed,
0: mooi. Maar
1: we krijgen het weer.
0: We krijgen het weer. Komt-ie. Dat dus.
1: Ja, die ken ik. Want dat is de tune van Veronica.
0: Ja?
1: De jingle van Veronica.
0: Nou, geweldig joh.
1: Goed hè, van mij. Ja. Nu ga ik door naar de volgende ronde.
0: Ja.
1: Welke jingle krijg ik nu te horen?
0: Dit doe je heel goed.
1: Of mooi jongens.
0: Ja, dat doe je helemaal prima.
1: Ja,
0: okay,
1: ik heb weer twee plaatjes uitgekozen. waarvan eentje met een bruggetje naar een volgende plaat. De eerste is een oudje. Dat is van Procol Harum. En met de plaat Homburg. Een Homburg. Ik dacht eerst altijd dat het Hamburg was, maar het is Homburg. En een Homburg, dat schijnt een hoed te zijn die vroeger in de jaren 50, 60 draagde. Met zo'n ingedeukte binnenkant.
0: Was een soort bolhoedje, maar dan ingedeukt.
1: Ja, die ingedeukt, ja. Dus dat was eigenlijk een Homburg.
0: Okay.
1: Dus dat heb ik als eerste uitgekozen. Nou ja, Procol Harum, dat is de meest bekend van het nummer A Wider Shade of Pale. Waar menig lekker op heeft geschuifeld destijds op klassefeesten, zoals ze toen nog hadden.
0: Prachtig nummer.
1: Ja. De volgende heb ik gekozen, een heel oudje. En die had ik al heel lang in mijn hoofd. Alleen op het moment dat ik dan weer denk van ja, die moet erin, dan ben ik het alweer vergeten. Maar ja, toevallig had ik hem van de week niet. En ik denk van nou, dan haal ik hem er toch aan. Ja. Dat is een plaat van Rosemary Timothy, oftewel Timmy Euro. En die heeft het nummer gezongen en in 1959 nam ze de plaat voor het eerst op. En dat plaatje heette Hurt. Is heel vaak door anderen gecoverd, zeg maar. En toen had ik op een gegeven moment, toen zat ik aan haar verhaal te lezen. Ze heeft namelijk ook een andere plaat gemaakt. En dat was een plaat What's the Matter Baby. En ik denk, dat bekende tekst. What's the Matter Baby. Ik denk, zou dat hetzelfde kunnen zijn die Ellen Foley heeft gezongen? En warempel.
0: Niet.
1: Jawel. Ellen Foley heeft het nummer What's the Matter Baby. Hij is eigenlijk van Tim Euro gezongen. En waar kennen we Ellen Foley van? Als de zangeres van...
0: Ja?
1: De platen van Meatloaf. Bad Out of
0: Meatloaf.
1: Hell.
0: Meatloaf.
1: Ja? Meatloaf ken je nog wel?
0: Ja, wie kent hem niet?
1: Ja, wie kent hem niet? Nou, ja, hij is niet meer. Maar,
0: hij is niet meer.
1: Hij is niet meer, maar goed. Maar op een gegeven moment, de eerste keer dat je hem op televisie zag, met die clip, met die zoudoek en die dikke lijven, met die Carla De Vito zo rond.
0: Zweethoofd.
1: Zweetend, ja. En, maar in het begin dacht ik echt van dat zong, die Carla De Vito.
0: Mm.
1: Maar dat blijkt niet zo te zijn, want Ella Foley heeft eigenlijk alle nummers gezongen op die LP.

0: Okay.
1: Want ja, toen was het nog LP. En alleen zij, toen, hij wilde op tour, maar dat had ze gezegd, dat wil ik niet. Ik kies voor mijn eigen carrière, wat ze eigenlijk ook wilde. En is toen daarna solo gegaan. Dan heeft ze, waaronder deze plaat, is wel een pikketje, een jattetje, hoe je het nog noemt.
0: Maakt niet uit. Goed gejat, dat is slecht bedacht.
1: Juist, en dat is het nummer van Tim Euro. Een nummer eigenlijk oorspronkelijk uit 1962. En zij heeft het later nog eens dunnetjes over gedaan. En haar eigen versie aangeven. What's the matter, baby?
0: Nou, oké. Okay. Dus een drieluikje of zo.
1: Ja.
0: Ja. Die ene heeft niet met die andere twee te maken, maar...
1: Ja. Zo kwam ik een beetje op mijn bruggetjesverhaal uit.
0: Nou, ik zou...
1: Ik weet niet wat ze er met thuis mee doen, maar ik denk, ik moet kwijt.
0: Je moet kwijt. Jij bent het kwijt.
1: Ik ben het kwijt. Ja. Wat ze er thuis mee doen, dat weet ik niet. Ja, misschien zeggen, dat is leuk, dat wisten we niet. Ja. Nou,
0: of in een laadje stoppen.
1: Ja.
0: Dat kan ook.
1: Maar volgens mij hebben we allemaal wel laadjes in onze bovenkamer, toch?
0: Ja, ik heb laadjes in mijn bovenkamer. Ik heb kastjes in mijn bovenkamer. Ik heb ook zo'n papier shredder in mijn bovenkamer.
1: Die is leuk, hè?
0: Ja, dat is zo fijn.
1: Maar ja, moet je niet de verkeerde erin shredderen. Maar goed.
0: Nee,
1: hebben we het later wel een keer over.
0: Ja, inderdaad.
1: Eerst weer muziek.
0: Muziek. Homburg.

0: Ja, Ron, wat is er aan de hand?
1: Ja, wat zeg jij vanavond tegen Ilona? Wat is er met de baby? Dan zegt zij die shredder.
0: Ja, die shredder in je hoofd. Ja, daar moeten we het even over gaan hebben.
1: Dan kom je uit bij de volle plaat. Ja, beetje bij beetje.
0: Ja, nou ja, voor de luisteraars. We hadden het over de laadjes en de shredder. En buiten de uitzending zei ik van ja, en soms... Ja, zijn er dingen die tegen mij gezegd worden door de redactrice Ilona... die eigenlijk de shredder ingaan... En Ron bevestigt ook dat het bij hem ook niet helemaal onbekend was.
1: Nee, ik denk dat het iets man-eigen is of zo.
0: Ik denk het ook.
1: Het is niet dat je niet geïnteresseerd bent.
0: Maar het is gewoon een routingprobleem. Dat er gewoon soms...
1: Nou ja, wij vinden sommige dingen niet interessant om te onthouden. En dan stop je dan gewoon in die schredden. Terwijl de vrouw denkt van, ja, dat had je wel moeten onthouden. Ja, sorry.
0: Dat het toch een afspraak was.
1: Ja. Wat dat betreft kunnen we wel samen wel de hand schudden. Dus... Eigenlijk zijn wel een setje zo, hè?
0: Ja, schattig. Nee, maar ik ben natuurlijk alweer geappt van... dat gaat altijd in wat ik tegen je zeg. Ja.
1: Nou ja, het zij zo, hè?
0: Oh, mijn horloge begint alweer te trillen. Ik denk dat er weer een appje onderweg is.
1: Ja, nou ja, en ga je dat lezen dan? Ja, ga je lezen. Tuurlijk ga...
0: Wacht even.
1: Ja. Wat gaat zij zeggen? Mag het op de radio?
0: Mag het op de radio? Nou, dit kan wel. ja, lekker dan.
1: Oh ja. Ja. Oké, nou is wel heel duidelijk.
0: Duidelijk
1: ja.
0: Weer.
1: Hoe korter die antwoorden worden, hoe erger het is.
0: Trouwens, over antwoorden van de appjes. Ben je ook altijd zo van duimpje en oké en dat soort dingen?
1: Nee. Niet altijd. Nee, ik was altijd degene die altijd antwoord gaf op de appjes, zeg maar.
0: Yeah.
1: Maar ik zie dat onze kinderen, die als ze een verhaaltje geschreven, dus doen ze een hartje of duimpje, plakken ze erop. Ik denk, nou ja, als zij dat doen, dan zit je volledig verhalen te schrijven. En wat ik wel, wat ze me wel hadden geleerd, dat wist ik eigenlijk niet. Want ik gaf dan, hadden ze een appje gestuurd.
0: Yeah.
1: En daar zat ik een antwoord onder tikken. Maar dat hoeft dan niet. Als je naar rechts, je rechts schuift, dan kan je daar je antwoord op zetten. Ja, weer wat geleerd. Ja.
0: Nou, je bent nooit te oud om te leren.
1: Nee. We worden wel oud, maar niet om te leren.
0: Beetje bij beetje.
1: Ja, zeker.
0: En dat is het volgende nummer, Little by Little, Kensington. Ja, en Eloy Youssef is natuurlijk een paar jaar geleden mee gestopt. De richting van de band, daar vond hij helemaal niks. En 2025 zijn ze natuurlijk weer begonnen met een nieuwe zanger.
1: Oh ja.
0: Jason Dowd.
1: Ja, goed hè.
0: Ja, het eerste nummer had ik wat moeite mee, maar de latere nummers...
1: Maar dat komt omdat je gewoon die stem nog wend bent van de vaste stem van Kensington.
0: Ja, maar ik vond de ritme van dat nummer een beetje chaotisch. Okay. Begon meteen... daar hebben we het volgens mij al eerder over gehad.
1: Ja, nee, dan doen we deze beetje bij beetje.
0: Beetje bij beetje. Little by Little van Kensington. En daarna, dan gaan we even een sit maken.
1: Dan gaan we even zitten. En ik had dat nummer een tijdje al in mijn hoofd om een keer te draaien. Maar ja, omdat hij wat langer duurt, hebben we niet altijd tijd ervoor om lange nummers erin te gooien.
0: Nee.
1: Ik had nu wat kortere nummertjes erin. Ik denk van, gooi hem erin. Ga er ook lekker voor zitten. Doe je ogen dicht. En dan luister lekker naar dat nummer van Dire Straits. Dire Straits, hè? Mensen die fans zijn van Dire Straits, vinden alle muziek goed. En dit is ook een nummer wat goed is. En dat is Tunnel of Love. En laat je meeslepen.
0: Hebben ze ook slechte nummers of mindere nummers gemaakt? Ik ben niet zo in de Dire Straits.
1: Nee, eigenlijk niet. Want ook daarna, toen Mark Knopfler solo ging, heeft hij ook gewoon hele goede nummers gemaakt. Maar dat komt, hij is de stem. En hij is de gitaar. Ja. Dus of je nou. Dus eigenlijk verandert niks. Je gaat van Dire Straits naar Mark Knopfler. Maar je blijft eigenlijk qua gevoel muziek Dire Straits horen.
0: Ja. Nou ja.
1: Het zei zo. Volgende keer doen we een keer een nummer van Mark Knopfler zelf.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, prima. Gaan we dat doen. Eerst Kensington, daarna Dire Straits. Mm-hmm.

0: Ja, Dire Straits, Tunnel of Love. Het blijft herkenbaar, hè?
1: Ja. Ja, dat hoor je meteen al in de muziek. Ik bedoel, de muziek dat geeft al aan van de, dit is Dire Straits.
0: Waar zit het hem in?
1: Dat speciale loopje in die gitaar. Die gitaargeluid, dat is Dire Straits.
0: Ja.
1: Ja, dat is,
0: ik vind het toch al bijzonder dat een band echt een eigen sound kan geven. En dat ongeacht nummers verschillen, maar dat toch...
1: Door dat gitaargeluid. Ja. Alleen puur door dat gitaargeluid weet je van dit is Dire Straits.
0: Ja, maar bij Dire Straits is het dan gitaargeluid. Maar bij een andere band is het weer of de zang of gebruik van strijken, zal ik maar zeggen. Ik vind het knap dat je dus de identiteit van bepaalde bands gewoon kan horen.
1: Ja, dat heb je namelijk ook niet alleen met muziekinstrumenten, natuurlijk ook met stem.
0: Ja.
1: Als je een speciaal stem schiet me te binnen, Supertramp.
0: Ja. Marcel Direct hoor je ook.
1: Marcel Veenendaal. Heb ik iets minder gevoel bij qua dat ik weet wie dat is. Maar die stem van Supertramp, als je die zanger hoort. Supertramp.
0: Ja, ik vind het bijzonder.
1: En dat vind ik knap van die bands. En vaak zijn die bands nog best wel lang bij elkaar. Dus,
0: dat is zo, ja. Die zijn helemaal om elkaar ingespeeld. En dat voel je dan en hoor je ook. Dus, maar ja. Volgende nummer, een hele bekende. Don't Be Afraid of the Dark. Van de Robert Cray Band. Oftewel gewoon Robert Cray.
1: Ja,
0: ja, een blueszanger. Nummer uit 1988. Hij was wel, toch wel van een van de paar bluesspelers die eigenlijk de nieuwe blues gitaarsound bij het bredere publiek heeft gebracht. En het heeft een hitnotering in de zomer van 88 gehad. Dus ik dacht, dat is leuk. Dus die ga ik nu gewoon draaien. Dan komen we daarna even terug. Want we naderen alweer bijna het einde van het
1: eerste.
0: Dus we gaan deze even lekker luisteren. En dan komen we zo weer terug.

0: Ja, lekker nummer.
1: Zeker. Je mag niet, bang zijn in het donker.
0: Nee, nee, zeker niet. Nee. Moet je zeker niet zijn. Ja.
1: Sluit af.
0: We sluiten af met Killing Time, Tina Cousins. En die heb jij erin gebracht.
1: Ja, is eigenlijk bij toeval. Ik, via een muziekcafé luister ik altijd. En daar had ik een plaatje, heette Killing Time, van een Nederlandse zangeres. Mm-hmm. Alleen ik wist de zangeres niet meer. Dus ik kwam op deze Killing Time uit. En ik ging luisteren. En denk, dat is anders dan wat ik hoorde op de muziekcafé. Maar ik vond hem wel heel mooi. Dus de Killing Time die ik heb gehoord, die kom je volgende week te horen. En nu krijgen we de Killing Time van Tina Cousins. Een nummer uit 1997, waar ze echt een hele grote hit mee heeft gehad.
0: Ja, en, ik weet het nog. Ja, dat is mijn tijd.
1: De jouw tijd. En ja, het klinkt, ik vond het echt lekker klinken.
0: Ik was ik ken erg het nummer onder de niet. Indruk.
1: Ja, van haar. Ja.
0: Van het nummer.
1: Ja, ook. Ja. Nee, dus, maar ik vond echt een... het viel me niet tegen. Het is gek, hè. Dan loop je ergens tegenaan wat je eigenlijk niet opzoekt. En dat blijkt toch gewoon een heel leuk nummer te zijn. Dus dat zijn de verrassingjes dan weer.
0: Dat zijn de verrassingen. En in het volgende uur hebben we nog veel meer verrassingen. Ja. Dus ga zeker niet weg. Killing Time, Tina Cousins.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Hou er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwoud bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, als dit het is. Wat als Claudia de Braai? Ja.
1: Ja. Nee, ik geniet van haar stem. De manier waarop zij zingt. Met alle rust.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het een prachtig nummer.
0: Nou, dat komt ook uit de theatershow van 2024. 2022 oudejaarsconferentie was de laatste keer eigenlijk dat... voor die van 2024, waarin ze eigenlijk helemaal uitgewrongen was. En volgens mij gaat theatershow ook een beetje over...
1: Die heet ook Wat Als.
0: Ja, ja. Die heet ook Wat Als. Over nou ja, haar herstelproces van weer de rust te vinden en dat soort dingen allemaal. Dus dat was in 2024 theatershow. En inderdaad, ja, een prachtige stem.
1: Ja, echt met alle rust gezongen en goed verstaanbaar.
0: Zeker, ja. Ja, tweede uur. De lijst gaat maar door en gaat maar door en gaat maar door. Met allemaal mooie nummers, dus het gaat helemaal goed komen.
1: Ja, en gaat er straks ook nog weer gebeuren, denk je?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Oh.
0: En dan vraag je je af, wat gaat er gebeuren?
1: Ik nou, verreuk me er zo weer op. Hè?
0: Ja, blijf luisteren. Want,
1: er is wel een hoop stof af te halen, denk ik.
0: Ja, en ik denk dat er misschien wat lekje verf op mag.
1: Ja, maar dat heeft wel iets speciaals.
0: Ja, dan is het niet zo'n nieuw iets, hè? Dan heeft het geleefd.
1: Ja, en dat is het.
0: Dan heeft het karakter.
1: Net zoals wij.
0: Net zoals geleefd. In de Makelaardijland, dat je dan zegt van authentieke elementen.
1: Och, wat zeg je dat toch weer mooi. Oh, ja.
0: Ja. Over authentieke elementen gesproken. Ja, Peter Gabriel.
1: Ja, dat is er zeker één.
0: Ja.
1: Ja. Ja, hij is van 1950, dus dat is... hij is 75 jaar, dus dat is al een heel eind. Hij was de eerste zanger van de groep Genesis, hè, zoals men wel weet.
0: Ja, ja.
1: En daarna is het naar... dat hebben we al een keer eerder gezegd. Van, hoe heet die andere? Phil Collins. Was er toch wel een beetje een meningsverschil qua muziekstijlen. Zo. Ja. Op een gegeven moment dacht Peter van... weet je wat je kan met Genesis? Zoek het lekker uit. Ik ga lekker solo. Ja, dat was hem eigenlijk is het niet onverdienstelijk gegaan. Dus dat is prima. Hij heeft toen een heel goed album heeft hij toen uitgebracht. Dat album heet So. En er staan echt hele grote... Zijn platen op, dat zijn geen hits geworden. Maar als je hem luistert, echt, het voelt als een hit. En dit is er ook eentje. Dat is Red Rain. En dat is gewoon een prachtig nummer.
0: Ja.
1: En wat ook een hele bekende uitspraak van hem is van hemzelf... My name is Peter Gabriel and primary I make noises and ideas. Oftewel, ik maak in eerste instantie geluid en ideeën. Dat zegt hij altijd. Het is een progressieve rockartiest en het spreekt voor zichzelf. Peter, duet heeft hij nog gezongen, hè, met Kate Bush ook nog.
0: Oh ja, dat klopt, ja.
1: Zij ook nog. Maar genoeg gezegd over Peter. En nu dan gaan we over naar jouw plaat. Dat is de volgende, als je erbij bent.
0: Ja, ik ben er zeker bij.
1: Je bent er zeker bij. Dat is welbekend een hele goede Nederlandse band.
0: Zeker, ja. Ja, en dan hebben we het over de Nits. En dan, ik vond het nummer Neschio, die we dus gaan draaien, vond ik al bijzonder. Omdat het Nederlandse band, maar eerste en laatste couplet is in het Italiaans. En omdat ik hem al zo bijzonder vond, ben ik er even ingedoken. Ja, het nummer is dus geïnspireerd door het verhaal De Uitvreter. Ik weet niet of je die kent.
1: Nee.
0: Nee. Nou, het gaat dan het verhaal over Jaapie, die op kosten van anderen leeft. Een uitvreter, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dus handje omhoog houden en noem maar op. En, en uiteindelijk zelfmoord pleegt door van een brug af te springen.
1: Ah, een zielig verhaal.
0: Maar in het nummer waarin het eerste en laatste couplet dus in het Italiaans wordt gezongen, blijft Jaapie echt wel in leven nadat hij van de brug is gesprongen en maakt hij een lange zwemtocht. En de schrijver, de zanger Henk Hofstede van de Nits, ja, die wou er eigenlijk Jaapie een beter einde geven. En hij zegt zoiets van, ik laat hem overleven en ik laat hem naar Italië zwemmen.
1: Ja, en weet je waar die overleeft, waarom die overleeft?
0: Nou,
1: je hebt nog Jaapie Krekel. Het is een krekel.
0: Het is een krekel. Dus, zijn we weer helemaal compleet.
1: Denk ik. Maar goed.
0: Maakt niet uit.
1: Nee, we zien er zelf wel een verhaaltje bij.
0: Maar gewoon een lekkere nummer. Maar eerst Red Rain, Peter Gabriel. En daarna Neschio van The Nits.

0: Ja, Nessio, Nessio van de Nets. Ik vind het eigenlijk een totaal niet-Nederlands liedje.
1: Omdat er ook Italiaans in wordt gezongen.
0: Ja, maar gewoon, omdat het Nederlandse band is natuurlijk. Maar
1: ja.
0: Ja,
1: maar dat heb ik ook met die platen in de Dutch Mountains. Dat is ook van hun.
0: Ja.
1: En dat klinkt eigenlijk... als je hem hoort, denk je van, oh ja, een Nederlandse band. Maar eigenlijk ook weer niet.
0: Nee.
1: En dat... Nou, vind ik knap.
0: Ja, dat is bijzonder.
1: Ja, ja,
0: dat, dus nou ja. Ja, ik vind het een heel bijzonder... ik vind het een mooi nummer. Eigenlijk, meer kan ik er niet van zeggen.
1: Het gekke is, jij hebt hem hierin staan... maar hij stond ook in mijn tips Veluwe FM. Was waarschijnlijk de vorige keer aan de beurt geweest. Dus dat zou kunnen zijn dat hij vol... Nee, grapje. Nee, maar ik heb hem daaruit gehaald. Want omdat jij nu in hebt gezet, ja, heb ik hem eruit gehaald.
0: Oh, dat is toch wel grappig dat we af en toe...
1: we zitten wel... Qua muziekstijl zitten we vaak wel op één lijn. Dat merk ik wel. Het is niet zo dat wij heel verschillen in... Want als we heel erg verschillen in muziekstijlen... Dan krijg je een lijst...
0: Zie je het van links naar rechts? Ja,
1: ja, nee, dat is dat zou de
0: fietsje staat er niet in.
1: De fiets van pa. die kan nog terugkeuren.
0: Ja, dat kan, ja. Nee, ja,
1: dus. En dan doen we dat andere liedje wel. Dat is mooi. Dat heb ik toen ook meegezongen in de studio. Lief klein konijntje.
0: Oh ja.
1: Ja, vind ik echt een heel...
0: Lief liedje.
1: Ja, dat vind ik echt een lief liedje. Ja, ja.
0: Hey, volgende, die ken ik niet. Is dat een lief liedje?
1: Lief. Ja, ik had dus ook de op dat muziekcafé, kwam zij daar ook in voor. En het is echt een jazzy nummer, is het.
0: We zitten wel een beetje in de jazzy, ja, de blues.
1: Ik weet niet, voelen we aan, denk ik. Jij op jouw manier, ik op mijn manier. En op een gegeven moment, ik dacht van ja, en die tag, of tenminste, de titel van dat liedje sprak me zo aan. Boy, do not shush me. Dus ik dacht, iets heel ergs is. Maar dat betekent gewoon, jongen, laat me niet in de steek.
0: Oh.
1: Maar als je dat zo zingt, boy, do not shush me.

0: Juist, maar je denkt van dat ze gepest wordt of zo, of dat ze
1: ja, of van mond houden. Ja, ja, dat oké. Okay.
0: Maar ja, Katie Kos doet echt buitenlands aan, is ook een beetje buitenlands. En ze heet eigenlijk Katja Poltavets, dat is een Oekraïense naam.
1: Oké, okay.
0: Haar vader was vroeger schaatscoach, ook in Nederland is hij dat geweest. Maar zij heeft zelf is zij een Oekraïense-Nederlandse singer-songwriter geworden. Ze heeft 2 EP's uitgebracht. Dat zijn dan voor korte LP'tjes, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: En waaronder deze. Dus is een van de nieuwere, zeg maar, die ze nu gemaakt heeft. En ja, misschien hou je er niet van. Ofwel, het is een aparte stijl. Maar ik zou zeggen, laat hem horen.
1: Ja, nou, ga ik doen. En dan gaan we daarna door.
0: Ja, dat is een hele overgang.
1: Ja, dat is een hele overgang. Maar dit is wel een klassieker, hoor. Of die man.
0: Ja, sowieso. Die man is qua omvang al. Omvang al een klassieker.
1: Ja.
0: Ja, hij zou toen ook naar Nederland komen. Hij zou toen samen met Bluff gaan zingen.
1: Nee. De Dijk.
0: Oh, De Dijk. Ja, dat was met De Dijk. Toen is hij overleden, hè?
1: Ja, op Schiphol.
0: Ja.
1: Want hij is van Amerika gekomen tegen de adviezen van de artsen in. Ja. Want hij had al allerlei klachten en dat soort dingen. Ja. En nee, ik ga naar De Dijk toe, Nederland, dat is belangrijk. Maar hij zou inderdaad in oktober gaan optreden, 2010. Maar ja, overleden op Schiphol. En dan wist ik nog echt dat ik dacht van, oh, dat is wel een gevestigde naam.
0: Ja, dat is zeker. Ja.
1: Maar hij is wel zo'n beetje uitgeroepen als de most unfairly, hoe moet je het zeggen?
0: Zeg het in het Nederlands.
1: Het meest oneerlijke, niet gewaardeerd, wel gewaardeerd, maar...
0: Ondergewaardeerd?
1: Ondergewaardeerd, ja, zou ik maar zeggen, artiest. Want in die periode had je ook Otis Redding bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja.
1: En hij valt wel in die categorie, maar de aandacht was voornamelijk gericht op al die andere grote namen. Ja. Maar hij heeft zoveel albums uitgebracht, die stem van hem, Grammys, de hele bliksems en bennen, maar toch...
0: Maar dan noem je er ook één, Otis Redding, maar die is niet oud geworden. Die heeft niet veel albums uitgebracht.
1: Die niet, nee.
0: Nee. Maar de rest van die artiesten, Percy Sledge en dat soort dingen, die hebben het allemaal wel gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, en hij net niet. Maar hij had ook een hit.
1: Hij zit een beetje, denk ik, in de North Sea Jazz Festival hoek. En dat zijn die andere gasten waren misschien weer meer in de mainstream gebeuren.
0: Ja, degene wat je net opnoemde, dat waren meer echt soul-artiesten.
1: Ja.
0: En hij hikte tegen soul, maar ook met zijn eigen sausje, met zijn muziek doorheen. Dus
1: die gaan we luisteren met nummer None of Us Are Free. Nu eerst Katie Kos. Toch?
0: Katie Kos met Boy Do Not Shush Me.
1: Nou, shush.

0: Wat een stem heeft die man.
1: Ja, klassieker, hè? Klassieker. Ja. Echt waar.
0: Echt. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Ja, en wat ook lekker is natuurlijk. Af en toe moeten we gewoon promoten. En dat is, Roberto Rosso. Jouw zoon zal maar zeggen. En ja. Weer een wat recentere nummer, hè?
2: Ja, dat klopt. Deze had hij al lang in de planning staan om te maken. Dit nummer is heet King and Queens.
0: Het is van kaartspel.
2: Nou, dat zou kunnen, weet ik niet. Kings and Queens, nee, het is een christelijke plaat. Dus dat zou koning en koningin. Gemaakt door Robert Rosso, oftewel Robin Simon. Lucy, dat is een meisje, dat heeft hij leren kennen in Kenia. Hij heeft 2 jaar geleden, heeft hij de... 2024? Oh, dat is verleden jaar.
0: 2024.
2: Ja, toen heeft hij de Muscatlon gelopen in Kenia.
0: Ja.
2: Dat was dus, heeft hij een halve marathon gelopen. Nou, hij, op een gegeven moment is hij daar naar de kerk geweest. En dat was een hele mooie dienst. Maar dat meisje, dat zong zo mooi en vol overtuiging mee. En met haar stem. Dus toen had hij haar gevraagd van, zou je van mij iets in kunnen zingen? Dan ga ik daar kijken of ik dat kan gebruiken. En dus het heeft een tijdje op de plank gelegen voordat hij daar iets mee kon doen. En daar heeft hij dit nummertje meegemaakt. En het is een kort nummertje. En het klinkt ook wel een beetje zomers. En je hoort er ook duidelijk zingen. Dus het is, en het is weer een echte Roberto Rosso plaatje.
0: Nou, ik ben benieuwd.
2: Ja, van Lucy gaan we naar Lissy. Dat is wel een mooie overgang.
0: Hè? Ja, ja. Ja, dat kwam ik tegen. Met nummer Night Moves. En ja, de sound geeft eigenlijk een beetje de sfeer van... ik kan even niet meer op de naam komen.
2: Folk rock.
0: Nee.
2: Ze maakt een beetje folkmuziek.
0: Ja, dat maar van bekende band. Hebben we vaker gedraaid. Oh.
2: Ja. Vind je dat moeilijk?
0: Ja, dat is lastig hoor. Ja, oh. Dat is, even kijken.
2: Ja. Wie had je voor ogen dan?
0: Ja. Nou, dit is wel heel erg...
2: Ja, dat geeft niet. Anders moet je gewoon luisteren. Dan vertel je het gewoon straks.
0: Ja, weet je, dan gaan we dat doen. Want anders blijven we maar nadenken en doen.
2: Dan is het programma zo voorbij en hebben we niks gehoord.
0: Nee, ik ga het zo even opzoeken. Eerst Kings and Queens, Roberto Rosso en Lucy. En daarna door met Night Moves van Lissy.

0: Ja, even weer op zitten zoeken van hoe zat dat ook alweer? Maar Stevie Nicks, Fleetwood Mac. En jij kon beamen, hè?
1: Kon ik zeker beamen. Ja, ik ken Fleetwood Mac iets langer dan jij kent.
0: Dat weet ik wel zeker.
1: Toen ik daar bij de eerste klank dat zal zong, dat wist ik al gelijk van, Stevie Nicks.
0: Ja, dat hoor ik erin.
1: Het is niet niks.
0: En wat ook niet niks is... Hij staat er weer. Stof afgeblazen. Ja,
1: wat je al zei, iets gebladderd.
0: Maar
1: dat doet het niet. Hij doet het gewoon nog.
0: Hij doet het gewoon.
1: We hebben nog even gekeken.
0: Proef gedraaid.
1: En die blijft hangen bij een bepaald nummer of zo.
0: Ja. En dan hebben we over het foute rad. Oftewel. Ja,
1: hij is er weer.
0: De nummers corresponderen van het rad met het lijstje die we hebben. En ja, welke de uitkomst gaat worden, die gaan we dus ook draaien.
1: Verrassing.
0: Dus. Zullen we maar gaan draaien?
1: Ja, doe maar. Ja. Jij draait toch een slinger aan.
0: Ja, oké. Even wachten. 1, 2, 3. Zo. Nou.

0: Nou.
1: Nummer 4.
2: Leuk.
1: Ja, die gaan wij gewoon draaien.
2: Ja, zeker.
1: En dan hebben we het over Roodkapje van ja. Pater Moeskroen.
2: Ja, Efteling liedje.
1: Efteling liedje, ja. Dus
2: denk ik.
1: We gaan lekker luisteren. Roodkapje, Pater Moeskroen.

0: Ja, dit was even een blokje van drie met Open, The Scene en daarna The Boy from New York van Darts.
1: Ja, dat van de Darts. Dat is een Britse band uit is opgericht in 1976. En die maakte zo'n beetje wat toen heette de doo-wop zoek. De doo-wop muziek.
0: Doo-wop.
1: Doo-wop. Doo-wop. Doo-wop. Doo-wop. Muziek. Ja. En ze hebben hitjes gehad met Daddy Cool. Niet te verwarren met...
0: Nee.
1: Want dat heeft Bonnie M. later ook nog een keer. The Cool Can't Help It. En dit was er ook eentje van. The Boy from New York City. Ja. Eigenlijk, hè? City staat er niet bij, maar nee. New York City hoort er wel bij aan het eind.
0: Die hoort er wel bij, ja. Ik dacht al van Everyone Plays Darts en de band heet Darts. Ik dacht, nou, moet iets Engels zijn.
1: Ja, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk.
0: Nou, je hebt gelijk. Dank je.
1: Nou, en de laatste is een lekkere.
0: Is gewoon een lekkere, ja. Ja. Ik moest even kijken.
1: Zo'n zoon hebben.
0: Ja, a fortunate son.
1: Ja. Ja. Wat zou je dan doen?
0: Ja, die heb ik. Ik heb er twee.
1: Oh, je hebt er twee?
0: Ja.
1: Oh. Dus dan hoef je keihard stoppen met werken.
0: Ja, dat... Nee. Ik ga gewoon lekker door met werken. Ik heb veel te veel plezier erin, joh.
1: Nee, zolang je nog gezond blijft en plezier, wat je net zei, blijven doen.
0: Blijven doen.
1: We lopen tegen het einde van de uitzending. En ja. Dan laat ik het altijd aan jou over. Oh, want jij mag afsluiten.
0: Nou, ik ga het gewoon weer netjes doen. De beste luisteraars, bedankt dat jullie weer de geduld hebben opgebracht om te luisteren naar ons. Naar mooie muziek. En ja, Ron, jij bedankt voor je geduld dat je het met mij uithoudt hier.
1: Ja, dat lukt mij elke keer. Maar ik moet voor de uitzending heb ik altijd wel een pilletje nodig. Maar goed, het lukt.
0: Ja?
1: Nee, ik vind het blij dat ik dit met jou kan doen. En de knop die jij elke keer bedient, prima. Dat is ook zo.
0: Ik zou zeggen, we gaan afsluiten met CCR, Fortunate Son. En een heel fijn weekend alvast toegewenst. En tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Pekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad heb je door wegwerkzaamheden bij Almere Oostvaarders nu 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is het nieuws uit de regio.
6: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Putten gaat namens 7 gemeenten op de Noord-Veluwe een aanbesteding voorbereiden voor de regionale coördinatie van de JOGG-aanpak. Met het programma willen de gemeenten een gezondere leefomgeving creëren voor kinderen en jongeren. Naast Putten nemen ook de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet en Oldebroek deel aan de samenwerking. De regionale coördinator moet in de periode 2027 tot 2030 ondersteuning bieden bij de uitvoering, monitoring en verdere ontwikkeling van de JOGG-aanpak. Die is gericht op gezond eten, voldoende bewegen en een gezonde leefomgeving. Een motorrijder is woensdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de kruising van de Burgemeester de Meesterstraat en de Knardijk West in Harderwijk. Het ongeval gebeurde rond 10:15 toen een personenauto en een motor met elkaar in botsing kwamen. Volgens de politie reed de automobilist vermoedelijk door rood waarna de aanrijding plaatsvond. De motorrijder is na behandeling op de ongevalslocatie per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Over de ernst en verwondingen is niets bekend. En tot slot, een politieachtervolging in Zeewolde is geëindigd met een personenauto in het water. De politie signaleerde de auto in de wijk Horsterveld Noord en wilde de bestuurder controleren omdat hij eerder zonder geldig rijbewijs zou hebben gereden. De bestuurder negeerde echter een stopteken en ging er vandoor. Volgens de politie reed de automobilist onder meer over een groenstrook waardoor voetgangers moesten uitwijken. De vlucht eindigde bij een brug die te smal bleek om met de auto over te steken. De bestuurder verliet daarop het voertuig en vluchtte te voet verder. De auto reed vervolgens het water in. De politie meldt dat de bestuurder zal worden gehoord over meerdere verkeersmisdrijven en verkeersovertredingen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest Veluwe.
7: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. In der tijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren, zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Op het Fontanusplein in Putten wordt op zaterdag 18 juli een beach-event georganiseerd met beachvolleybal, beachvoetbal en beachbadminton. Het sportevenement is een initiatief van sportverenigingen uit Putten en congrescentrum De Aker. Teams vanaf 16 jaar kunnen deelnemen aan één van de drie onderdelen. Het evenement begint om 10 uur 's ochtends en duurt tot zo'n 5 uur 's middags. De organisatie richt zich op sport, ontmoeting en recreatie in een zomerse setting. Langs de velden is publiek welkom om de wedstrijden te volgen en teams aan te moedigen. Karim Nassau uit Putten heeft de publieksprijs van de Taalheldenprijs 2026 gewonnen. De 50-jarige Puttenaar kreeg de meeste stemmen van het Nederlandse publiek tijdens de jaarlijkse verkiezing van de Stichting Lezen en Schrijven. De Taalheldenprijs is bedoeld voor mensen die op latere leeftijd hun taal, reken- en digitale vaardigheden hebben verbeterd. Na leerproblemen tijdens zijn schooltijd werkte hij bij verschillende gemeenten en is hij inmiddels al geruime tijd actief in zijn woonplaats Putten. In ons land hebben naar schatting 3 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. En tot slot, een motorrijder is woensdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de kruising van de Burgemeester de Meesterstraat en de Knardijk West in Harderwijk. Het ongeval gebeurde rond 10:15 toen een personenauto en een motor met elkaar in botsing kwamen. Volgens de politie reed de automobilist vermoedelijk door rood waarna de aanrijding plaatsvond. De motorrijder is na behandeling op de ongevalslocatie per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Over de ernst en verwondingen is niets bekend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn...